0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb Unbeatable. Number one.
1: Number one.

0: dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, dinsdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

0: Rustig, tikke rustig aan mij drie. Ja, rustig, rustig.
1: Omwika man.
0: Oh, in omwika.
1: Waarom omwika man? Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, tik alasan. Ugo snel, tik alasan. Hey, wakti. Ruku wanta ku dabe. Oké, Arkino. Taye back. Wat teke mi?
0: Ja, want daar kwam voor mako teke san.
1: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?

De nodige vitamine verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou. Op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen.

0: Taddy, tagging Lim in my mind.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: de nodige vitamine verwerkt in de muziek. Heel speciaal voor jou, op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen.
1: The notification on LIM.
2: Embrace the difficulties. They will shape you into a stronger person.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
2: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable.
6: Number one.
7: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Goedemiddag, lieve mensen. Mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: Beste jongeren, voel Suriname. Wie af van oproep? Maar die zie oproep serieus. Dus migo tak Nederlands. Ik zou graag willen dat iedereen zich gaat testen op HIV. Of misschien zeggen jullie HIV. Ga je testen op HIV. Niet voor mij, voor Yusrefi. En voor elkaar, voor Makandra, voor je partner. Stel jezelf even de vraag, wanneer heb jij voor het laatst getest op HIV? Het is iets superbelangrijks. Ik ben boem serieus. Ken je status, ga je testen. Er zijn verschillende testlocaties waar je terecht kan. Ga niet zeggen dat je het niet wist. Neem het serieus, alsjeblieft. Denk aan jezelf, doe het niet voor mij.

Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

0: VT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: VT.

Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
1: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station. 91.7, this is Lim FM.

0: Hola, Bambo, klaar, me kom.
1: 91.7.
2: The notification on LIM.
3: Embrace the difficulties. They will shape you into a stronger person.
4: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.

On spot number 4.

0: Our tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: kastreden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon.

0: spreiden en föhnen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kap

0: 60 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwartenweg 75, telefoon 475-543.
2: 91.7.
3: The notification on LIM.
2: Embrace the difficulties. They will shape you into a stronger person. Dit is LIM FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. LIM FM, de andere radio.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Moederdag sale. Ja, je hoort het goed. Moederdag sale bij Community Service van 8 tot 13 mei 2026. Profiteer van kortingen van 15% tot 25% op merken zoals Tactic, Worksite, Ikongo, Jigo Aircoast en de CS Battery. Kom langs bij Community Service NV, Bonnystraat 100.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, tanti de da ukondoro baka nangana beskopu of the well na odo funa de. En a odo futi de da takso. Yuna shi orna ite, ma ye bigi make baby. En dat wil zeggen, je hebt de vrouw nog niet gezien, maar je begint het bed op te maken. Met andere woorden, begin niet aan zaken waarvan je niet zeker weet dat ze zullen slagen. Yuna shi orna ite, ma ye bigi make baby.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.

0: chiama?
1: Enough, mamma mia. One minimum bribe dat toch is een precies a 100 euro no mo Jim.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze nomaar zijn na 50 euro Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bosena 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service is geweldig. De oeroes malet me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zin in gym ook toe.
0: Mama!
2: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van dinsdag 12 mei. Chinese taiersoep met gerookte kip. Suppropo met zoutvlees. Currykip met aloroti. En gestoofde kubi. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerweidenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: voor June this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Well, I'm most any day make a fiddy. You love be nice, I mean, one more. And I say, this am young guy, die, holy me no. Nalo simio, this am young guy. Eh, bossimino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy me no. Nalo simio, this am young guy. Le me fem bossimino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, delle model, I tell.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Biggie, stel op, want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na nga one new stabiel job. If you ready for rock up BG bedrijf na nga ambassade. If you ready for the man city komoro hei kwa opleiding. If you ready for rock na nga den K9 dago, drones, scanners, na nga den moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser naar boel ernstig te maanden. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
4: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.
5: Snew Productions presents
6: another one.
5: Jelle Lister, nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
6: 22, 23 en 24 mei.
5: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van snieuw.sr. Jelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
6: 22, 23 en 24 mei.
5: Theater Thalia, kaarten op de website van snieuw.sr.
4: Mittag.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is dinsdag 12 mei. Vandaag is ook de Internationale Dag der Verpleging. In dit kader hebben we gesproken met Suze Holband. Zij is gepensioneerde verpleegkundige. Zij liet haar licht schijnen over de sector.
1: Voor mij is het een dag waarop ik eigenlijk bezin, nadenk van waar ik ben begonnen en waar ik nu ben en wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar ook meer een dag waarop ik aan mijn collega's denk. Zij die ondanks alles wat ze meemaken in hun persoonlijk leven en sociaal-maatschappelijk leven, toch wel opstaan, naar het werk gaan om anderen bij te staan.
0: En wat maakt zo'n verpleegkundige allemaal mee, mevrouw Holband?
1: Het zijn tal van zaken die er zijn, hoor. Ik bedoel, we zijn er daar om de mens in nood te helpen bij te staan. We proberen om ze op hun gemak te stellen. We zijn eigenlijk, wat ik altijd zeg aan collega's, is dat we ze dienen. Hè? We hebben een dienend beroep. Men komt bij ons met een hulpvraag en vaak genoeg moeten we extra mijl verder om die hulp te kunnen aanbieden. En het is niet altijd even makkelijk. En ik weet dat menig verpleegkundige vaak ook wel diep in haar hart of gewoon soms ook openlijk, want dat heb ik ook gedaan, ook gewoon een traantje laat omdat de mens daar hulpeloos ligt en jij eigenlijk niet de hele boel kan doen. Het is een zeer complex beroep en ik denk dat we daarom niet begrepen worden wanneer wij aangeven dat we niet gezien worden. En het is eigenlijk wanneer er rampen zijn, wanneer er dingen gebeuren in mensenleven, dan zien men ons staan, want dan zijn wij weer de hel die moet komen oplossen. Maar het is niet zo makkelijk. Het is echt niet zo makkelijk om een dag op te staan en te zeggen, ik word zuster of ik word broeder, want ik wil de mensen helpen. Je verkoopt je ziel eigenlijk aan het beroep. En je gaat daar met zoveel passie en compassie mee om, dat je vaak genoeg ook wel gewoon vergeet wie je eigenlijk bent, om het zo uit te drukken. Jaren terug toen ik begon, zei men, wanneer je het beroep instapt, wanneer je de deur instapt van de instelling waar je werkt, laat al je zorgen buiten, want je komt dan voor de zorgen van de mensen die daar jou nodig heeft. Maar het lukt niet altijd, want je bent op de eerste plaats mens. En je neemt ook je eigen dingen mee. En vaak genoeg vergeet de omgeving waar je werkt. En in de samenleving vergeten ze dat je in eerste plaats gewoon mens bent. En daarnaast heb jij die cape op van verpleegkundige.
0: En wat zijn de mooie zaken in dit beroep?
1: Mooie zaken is wanneer je aan het bed zit en een gesprek kan voeren met je cliënt en of je patiënt en die zegt tegen u van dank u wel zuster, dank u wel broeder. Of wanneer je een baby gillend ter wereld hebt gebracht en het kan aanleggen in de armen van de ouders. Maar het zijn ook de momenten waarop je gewoon met collega's in de nachtdienst, wanneer je ronde hebt gedaan, gewoon kan zitten en een bakje koffie kan drinken en kan lachen. Toch? En gewoon kunnen praten over zaken die we meemaken. Maar ook die leermomenten die je krijgt uit het leven. Want mind you, we leren elke dag nieuwe dingen. En dan zijn er niet alleen maar medisch-technische, verpleegtechnische zaken, maar ook gewoon life, lessons from life. Dingen die mensen, patiënten meemaken, brengen naar jou en je kijkt er naar en zegt van, maar dit wist ik niet. Kan dit ook nog gebeuren? Gebeurt dit nog? En dat zijn eigenlijk van de zaken waarvan je denkt van, en dat vorm je eigenlijk ook als mensen, want je kijkt en je zegt, dit absoluut niet voor mij. Maar ik zeg, kan ook wel zeggen van, daar heb ik niet aan gedacht. Dit neem ik niet. Dus dat zijn wel dingetjes die, omdat je zo nauw contact hebt met de patiënt, de cliënt, dat je soms gevormd, geestelijk, lichamelijk, psychisch gevormd wordt om sterker naar voren te komen en groter te worden met datgene je doet. Tenminste, als je wil leren, want dat is ook een ander punt. Je moet het willen zien en je moet het willen kunnen accepteren en kunnen leren om groter en sterker te worden met datgene je doet. Want elke dag opstaan en aan het werk gaan, je wordt er alleen maar beter van. Doordat je steeds blijft leren. Het is echt een continu leerproces. Wat we gisteren op een bepaalde manier gedaan hebben, hoeft vandaag niet meer zo te zijn. Het jammerlijke ervan is dat, dit zijn mooie momenten, maar ik kom er niet onderuit, is dat wanneer jij je werk optimaal wil gaan doen, je niet altijd de mogelijkheid hebt om dat te kunnen doen.
0: We hebben de mooie momenten daarnet belicht. Nu de minder mooie momenten. Wat zijn de uitdagingen van dit beroep?
1: Wanneer je niet meer kan helpen. Toch? We proberen natuurlijk alles te doen. Maar het lukt niet altijd om de uitkomst die wij graag zouden willen hebben. Dat gebeurt. Toch? Waar een leven is er ook dood. En dat zijn natuurlijk de minder mooie momenten wanneer je een cliënt moet laten loslaten, wanneer je dat ziet gebeuren. Maar ik kan je zeggen hoor, behalve dat de dood is natuurlijk een van de dingen waar we... Eigenlijk willen we dat gewoon niet, maar het is onderdeel van het leven. Dus dat is echt iets minder moois binnen ons beroep. Maar ook gewoon in het dagelijks leven. Maar gewoon op het werk komen en denken van, en ik ga nu mijn schouders eronder staan zetten en ik ga werken. En je hebt niks om mee te werken. Ik heb gewoon letterlijk en figuurlijk niks om mee te werken. En ik weet dat door de jaren heen, ik heb er 43 jaar in gezeten, iets wat we elke dag zeiden, dat men ons moet betalen voor het feit dat we kunnen improviseren. En ik weet dat we buitenlandse stagiaires krijgen in Suriname om stages te lopen. Niet omdat zij daar niet kunnen leren, maar omdat ze bij ons komen leren improviseren. Want daar gooien ze weg. Als het één keer gebruikt is, wordt het weggegooid. Hier gaan we improviseren hoe we het nog een keertje kunnen gebruiken. En nog een keertje, en nog een keertje, en nog een keertje, zodat het helemaal niet meer te gebruiken is. En dan komen ze bij ons leren. Maar dat is niet iets om trots op te zijn. Toch? Want waarom moeten wij zo door blijven modderen, om het zo uit te drukken? Iedere keer is er weer iets. Heeft de Surinaamse samenleving niet recht gewoon dat we optimaal verzorging kunnen bieden en verpleging kunnen bieden aan hun? Ik bedoel, het is zoals ik zei, ik ben vanaf begin jaren 80 in de zorg. Je hebt af en toe een opleving en daarna vallen we weer terug in het gat. Dus ik weet niet waar het aan ligt hoor. Ik weet echt niet waar het aan ligt.
0: Mevrouw Halband, de afgelopen periode is deze sector vaker geconfronteerd met het fenomeen dat verpleegkundig personeel wegtrekt. Hoe kijkt u naar die ontwikkeling?
1: Het is net zoals ik al eerder zei, het zijn de ups en downs binnen die samenleving die maken dat de mensen wegtrekken. Er is iets van nu, ik weet niet als u dat boek kent, Zusters uit Suriname, het is al beschreven eens. Het is vanaf de Tweede Wereldoorlog, dacht ik. Toen is het toen beschreven hoe de zusters vertrokken. En we merken inderdaad dat wanneer de mensen zich niet gezien en gehoord voelen, zij dus het elders gaan zoeken. En in tegenstelling tot anderen, je hoort zelden dat verpleegkundigen de straat opgaan om te gaan protesteren en dat soort zaken. Zij doen het anders, ze pakken hun koffers en ze gaan weg. Toch? En het is niet dat het iets is dat overnight gebeurt. Ik zou zeggen, lange bro. wanneer ze echt niet meer kunnen, dan zeggen ze van, weet je, jongens, jullie willen niet horen, jullie willen niet luisteren, ik heb het geprobeerd, ik vertrek. En het was een tijd dat, nu vertrekken ze naar het buitenland, maar het was ook gewoon een tijd dat ze gewoon andere zaken gingen doen. Toch? Ik weet dat een collega gewoon gezegd is, nou, ik haal er meer uit. Het bakken van mijn cake, dan dat ik hier 2 uur in de 3 uur in de ochtend gehaald word om te komen werken. Anderen waren toen op het gegeven moment gewoon bij Kerpelani bij de kassa gaan zitten. Toch? Dus het is de waardering die je niet krijgt voor de liefde die je geeft. En ik weet dat liefde niet betaalbaar is. Je kan het niet in geld uitdrukken hoeveel men je moet betalen daarvoor. Maar wat men niet moet vergeten is dat verpleegkundigen werken met de haas. Hun handen, hun hersenen, maar vooral met hun hart. Als je niet kan betalen voor hun handen, betaal ze tenminste voor hun handen. Als je ze niet kan betalen voor hun hart, betaal ze tenminste voor hun handen en het werk dat ze doen met hun hersenen. Maar dat zelf is een groot probleem. Toch? Er wordt steeds omheen gedraaid. Er wordt steeds omheen gedraaid. Ik zeg het iedere keer van in plaats dat je 80 Filipijnen laat halen die je 1500 en $2000 laat betalen. Geef die zuster die nu 300 US equivalent ontvangt. Breng hem naar 800, 900. Daar heb je ze tenminste al iets gegeven. Dan haal je onze eigen zusters weer terug. Maar ja, het is... is dweilen met de kraan open. Dat is jammer. En dat is echt jammer. We leiden op. We leiden een heleboel mensen op. Maar we leiden ze zo goed op dat het buitenland zegt van... jongens, blijf niet in die sleur hoor. Kom hier. Het is niet dat ze het daar makkelijk hebben. Maar ze kunnen tenminste iets opbouwen.
0: Mevrouw Holband, als we toch even een stapje terug doen... dan zien we dat we internationaal geconfronteerd worden... met een hantavirus... Wat is uw mening daarover?
1: Ja, dan gaan ze de zusters weer kennen, hè? Ja, dus ik kijk ernaar. Ik zeg van, zo... weer iets. Tijdens COVID-periode waren er alleen de zusters... die over straat waren, samen met de veiligheidsmensen. De rest was lekker binnen. En wij worden dan weer blootgesteld aan het gevaar. En nu is er weer hantavirus. En ik heb zoiets van, wat staat ons weer te wachten? Vooral nu, naar we... nog minder werkarmen hebben, want de mensen trekken weg. En als ik het goed begrepen heb van de collega's, staan er van de maand weer een x-aantal die richting het buitenland gaan. Ik weet niet wat er met onze samenleving gaat gebeuren, want er is dus studie. Ja, ik zou zeggen, begin preventief te werken. En ik heb een berichtje gezien, ik heb het nog niet gelezen, waar Volksgezondheid wel alvast ingaat op het virus. Maar ik denk dat we... ik ben huiverig. Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. Ik weet het echt niet. God zij echt met ons Suriname, hoor. Want mine no.
0: Tot slot, de richting dat we opgaan. Is hoe beschrijft u dat? Gaan we de goede richting op met verpleegkundig Suriname?
1: ik kan daarop geen antwoord geven. Ik weet alleen maar dat we opleiden. En we blijven opleiden. En het lijkt alsof we een bodemloze put aan het vullen zijn. Als men niet gaat inzien... en het is iets dat al zoveel keer gezegd wordt... als je een land wil opbouwen, heb je mensen nodig die kunnen nadenken. Dus je moet gaan stoppen in hun ontwikkeling. Dus je moet ervoor zorgen dat ze goede scholing kunnen krijgen. Maar je moet ze ook gezond kunnen houden. Toch? Want als onze polyklinieken en ziekenhuizen vol zijn met mensen, betekent dat er bijna niemand is op het arbeidsveld, zodat het land kan produceren en geld binnen kan maken. Dus als we ze niet gezond houden en we ze geen goede scholing geven, gaan we dit land niet goed kunnen ontwikkelen. Echt wel niet. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Want ik weet niet hoe het vooruit gaat. Ik weet het niet, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb er geen flauw idee van. Het enige wat ik voor mezelf nu heb, is zeg van, weet je, ik heb mijn best gedaan in de periode dat ik er was, actief was. En ik ben nu met pensioen. Ik kijk ernaar, ik zucht. Soms doet het echt wel pijn. Maar ik heb zoiets van, I can do nothing anymore. Ik ben niet meer in die positie om te gaan schoppen en te gaan trappen en te gaan vechten. En mijn mond open, trouwens, mensen luisteren niet eens meer naar je. Maar het is wel pijnlijk om te zien wat jonge verpleegkundigen allemaal zeggen. Ik heb net naar een status van een heel jong verpleegkundige, ze zijn nog op de opleiding gekeken. En ze zegt, vandaag is geen dag om te vieren. We zien het volgend jaar weer. Want een klein ding moeten ze ons geven en daar wachten we al zo lang op. Waarom zou ik vandaag feest moeten vieren? En dat zijn dingen die me pijn doen. Echt wel, het zijn dingen die me pijn doen. Maar ja, ik hoop dat het nog goed komt.
0: Ja.
1: Ik hoop het echt.
0: Soeste Holband, zij is gepensioneerde verpleegkundige. We hebben met haar gesproken omdat vandaag de internationale dag is der verpleegkundigen. Zij heeft onder andere de mooie kanten van het beroep belicht, als ook de minder mooie kanten. We vervolgen deze uitzending dan. Gistermiddag heeft het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening samen met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een spoedpersconferentie belegd. Dit na de hevige buien van eergisteren, waarbij grote delen van Paramaribo en omliggende gebieden onder water kwamen te liggen. Ook de districten zijn niet bespaard gebleven. Volgens de onderdirecteur op het ministerie van Openbare Werken, Deo Bagu, mogen we de komende periode nog meer hevige buien verwachten.
2: Hier zit je een verwachting van 5 dagen. Namelijk vanaf 11 mei tot en met 15 mei zijn de verwachtingen gemaakt. Vandaag is 11 mei, dus hier zit hij. In de ochtend hadden we een plaatselijke zware buien te maken. Naarmate de dag toeneemt, kan het zijn dat het in het binnenland meer regent. En zodoende ziet u 12 mei hetzelfde patroon, 13 mei ook hetzelfde patroon. Maar 14 mei is cruciaal, want we kunnen meer neerslag verwachten die dag. En de kans is 85 tot 90% dat het zware regenbuien zullen vallen. 14 mei kunnen we meer regen verwachten dan 10 mei. Dus het wordt een zware dag voor ons. Men moet alert zijn en men moet de nodige voorzieningen treffen.
0: Deo Bagu, de onderdirecteur op het ministerie van Openbare Werken. We gaan dan door met minister Stephen Sang van OW. Die gaf aan dat niet alleen het wateroverlast als gevolg van de hevige regenbuien voor problemen zorgt, maar ook het illegaal dumpen van vuil.
3: Dames en heren, we vechten niet alleen tegen het weer. We vechten tegen illegaal aangelegde lozingen, illegaal gedempte goten. We vechten tegen illegaal dumpen van huisvuil. We vechten tegen asociale handelingen van onze eigen Surinamers. Laat dat even bezinken. En ik blijf het zeggen, als we dit willen oplossen, gaan we het samen moeten doen. Iedere petfles, ieder broodzakje dat op straat wordt gegooid door onze eigen Surinamers draagt bij aan deze situatie in ons land. En laat me heel duidelijk zijn, we gaan niemand straffen. Wat we gaan doen is samen met u allen werken aan structurele oplossingen. We hebben vandaag een crisisberaad gehad met de ministeries LVV en RO, de Meteodienst, de DC's, de NCCR. Vandaag is er een interdepartementale commissie ingesteld en dat gaan we woensdag aanbieden aan RVM. Indien nodig zullen overige ministeries worden ingeschakeld. De vooruitzichten, dames en heren, zijn niet zo mooi. Er is veel regen voorspeld voor de komende 5-6 dagen en we houden het nauwlettend in de gaten. Er is op het moment sprake van een super El Niño en de gevolgen kunnen zijn extreme regenval en of extreme droogte. We werken in ieder geval nauw samen om de meest kwetsbare huishoudens te identificeren die onmiddellijk een hulp nodig hebben. En op dit moment zijn onze teams van ORO en de bestuursdiensten op het veld om een evaluatie te maken van de meest cruciale plekken. Ook NCCR is bezig met het binnenland, waar een voedselschaarste dreigt vanwege regens en er is zelfs sprake van een cassaveziekte. Er zullen mensen geëvacueerd moeten worden. Er is een speciale noodlijn ingesteld voor de meest acute gevallen. U kunt bellen of appen op het nummer 844-2646. Ik herhaal, het nummer 844-2646 is een speciale noodlijn. Alle beschikbare pompgemalen gaan draaien om maximale capaciteit. Dat hebben we besproken met de ministeries LVV en RO, die ook een aantal pompen en sluizen onder hun beheer hebben. De mobiele pompunits zijn helaas nog niet beschikbaar, maar we kijken naar samenwerkingen met de private sector. We hebben al een aantal ondernemers die hun graafmachines ter beschikking hebben gesteld, maar we roepen de particuliere sector op voor samenwerking. Indien u beschikt over mobiele pompen, graafmachines, geeft u het AUB door, zodat we kunnen registreren wat ter beschikking is in geval van nood. De sluiswachters en pompbedieners hebben de opdracht om extra alert te zijn en de sluizen en pompen op tijd te bedienen. We zijn veel ongemotiveerd personeel komen aantreffen bij de sluizen en gemalen, maar we hebben in samenspraak met de bond aan de vergoedingen en tegemoetkomingen gewerkt en het is vandaag opgelost met dank aan de minister van Financiën. Onze crisisteams en die van de bestuursdiensten gaan door met het ophalen van de lozingen en kanalen. De gedetineerden worden ingezet om de kolken handmatig op te halen en daarna kunnen de kolkenzuigers veel efficiënter worden ingezet. Het probleem is landelijk en we werken de planning af, maar we zullen de zwaarst getroffen gebieden voorrang geven. Scholen en ziekenhuizen hebben ook voorrang. Wij betreuren het dat een aantal scholen gesloten zijn vanwege de zware regenval. We proberen dat zo snel mogelijk te verhelpen. De presidentiële commissie voor renovatie en bouw van scholen is ook aanwezig en zij gaan meehelpen met het probleem bij de scholen. De medewerkers van Oro werken al een aantal maanden elk weekend door om de achterstanden in te halen. Om belangrijke blokkades te verwijderen zodat het water makkelijker weg kan stromen. Een lichtpuntje is wel dat we zien dat de maatregelen van de afgelopen maanden ervoor hebben gezorgd dat het water op bepaalde plaatsen al veel sneller wegtrekt.
0: Verder bekijkt het ministerie mogelijkheden om bepaalde laaggelegen percelen in te trekken. Dit om het ontwateringsprobleem verder op te lossen.
3: De regering zal harde strategische maatregelen moeten nemen. En dat houdt in dat we wellicht gronden gaan moeten intrekken in algemeen belang, indien er geen andere manieren zijn om te ontwateren. Voor de duidelijkheid, het gaat om gronden, bermen die zijn uitgegeven terwijl er misschien een kanaal, lozing of weg was geprojecteerd. Of waar een belangrijke lozing is gedempt. We moeten het ministerie van GBB al dan niet. We moeten met het ministerie al dan niet kijken hoe de mensen kunnen worden gecompenseerd in het geval dat gebeurt. Maar we gaan dat uitsluitend doen in goed overleg en in samenwerking met alle relevante stakeholders. Er komen seminars waar we de regering betrekken, ADEC, het bedrijfsleven, de totale samenleving, deskundigen van binnen en buitenland. In het verleden zijn er reeds een aantal plannen gemaakt voor ontwatering van diverse delen in Suriname en we gaan ze bij elkaar plaatsen en we gaan het aanpassen aan de huidige situatie. Het doel is om te komen tot een strategisch meerjarenplan om het gehele afwateringssysteem van de kustvlakte aan te pakken. Dit gaat niet alleen over het schoonmaken van een goot, dit gaat over het herontwerpen van hoe wij onze huishoudens droog houden onder een steeds drastischere klimaatsverandering. Tegelijkertijd gaan we strenger optreden tegen vervuiling. We gaan niet langer tolereren dat onze infrastructuur wordt verstopt. Er komen zware sancties voor het illegaal bouwen boven kanalen en het dumpen van vuil in onze waterwegen. Het valt allemaal onder onze kringkondrewetten die naar DNA zullen worden gestuurd. Waaronder ook de wet op statiegeld. Ik wil benadrukken, u riskeert dat u uw investering kwijtraakt en zal moeten slopen als u bouwt zonder een bouwvergunning. Toekomstige verkavelingsprojecten worden niet langer goedgekeurd zonder moderne geïntegreerde afwateringsoplossingen. Zo gaan we ook eisen dat iedere verkaveling ook ruimte heeft voor waterberging als ook opwekking van zonne-energie. Voor de duidelijkheid, dames en heren, ik ben hier niet om u excuses aan te bieden. Ik ben er zeker niet om u te straffen, maar om een afspraak met u te maken. En ieder die in Suriname woont ondervindt last van de overstromingen. U, maar ook ik. Wij allemaal zijn deel en onderdeel van deze samenleving. De regering is vastbesloten om het zware, onzichtbare werk te doen. Het werk onder en boven het asfalt en in de kanalen. Zodat de volgende generaties geen structurele wateroverlast moeten kennen. Als tegenprestatie vragen wij u om uw omgeving schoon te houden en geen rommel op straat te gooien. Ik wil afsluiten met, blijft u alsjeblieft veilig, let u op uw medemens. Wij ondervinden al genoeg overlast van de overgelopen straten. Ik doe een beroep op de mensen met hoge auto's die door de ondergelopen straten scheuren. U heeft het geluk dat u in een hoge auto mag rijden. Niet aan ieder heeft dat. Laat u dat asociaal gedrag achterwege. De buurtbewoners hebben het al erg genoeg. Aan de autobestuurders vraag ik nog. Vermijd zoveel als mogelijk de ondergelopen straten. Indien het toch noodzakelijk is, doet u dat stapvoets. De buurtbewoners zullen u dankbaar zijn. Uw onderstel zal u ook dankbaar zijn. Laten we er allemaal voor zorgen dat we in een mooi en schoon land kunnen wonen. Zonder vuil op straat. Zonder verstopte goten en kanalen. Zonder wateroverlast.
0: De minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Sang, gistermiddag bij de spoedpersconferentie die belegd is geworden, naar aanleiding van de hevige buien de afgelopen dagen. We vervolgen dan met Michael Salons. Hij is adviseur van de Bond Pompen en Gemalen op het ministerie van Openbare Werken. Hij gaf gistermiddag in Bakkanatori Alim FM te kennen dat er mogelijk sprake is van sabotage op het ministerie van Openbare Werken. Volgens hem wordt de minister verkeerd geadviseerd in cruciale zaken. Salons betreurt dat de gevolgen hiervan voelbaar zullen zijn voor de samenleving.
4: Ze gebruiken steeds de verkeerde mensen. Je hoeft mij niet te gebruiken hoor. Vrijwillig doe ik het. Maar ze gebruiken steeds de verkeerde mensen om ze te adviseren. En nog heb ik ook gewaarschuwd van pas op voor saboteurs. Het is gisteren ook weer gebleken.
0: Gebleken?
4: Mam no Karning. Ik ga hem dat persoonlijk zeggen, want later heb ik een ontmoeting met hem. Ja. Het is gisteren weer gebleken.
0: Kunt u dat nader uitleggen zonder namen te noemen?
4: Nee. Omdat de persoon gaat weten wie hem dat verteld heeft. Dus ik ga het niet doen. En ik ben voorzichtig. Ik heb leden daar. Ja? Maar ik heb hem altijd gewaarschuwd voor saboteurs. Ja. Vooral wanneer het is van... Het is niet de eerste keer dat ik dat meegemaakt. Ja? Dat een regering van... Zeg maar vanaf 2010. Ja? Dat een regering van de NDP naar de VAP is gegaan. En daarna worden alle ministers die... komen op openbare werk gesaboteerd. Ik zeg dat met een barakant kant heeft meemofo.
0: Ja. Maar nou, Smawan Sabitu toch, meneer Salons, hoe die sabotage plaatsvindt. Worden er verkeerde adviezen aangegeven? Kijk, ik luisterde vanmorgen ook naar de minister. Hij zei, een aantal van die pompen, die deden het gewoon niet vanmorgen, wegens stroomuitval, of wegens er was te veel gras daar, etc. Ja. Voor mij was dat opmerkelijk.
4: Ja. Normaal, dat is de schuld van het ministerie. En dat is dat ding. Ja? Bijvoorbeeld, onderhoud moet plaatsvinden in de droge tijd. Je moet niet wachten tot het gaat regenen. Te kamlamiteiten komt, dan pas je go check is aan. Nu op het ogenblik, ja, is EBS, een trafo van de pompgemaal Boomskriek aan het vervangen. Om 3:30 in de ochtend, precies, want minima sribi echt boom. Met Lucas heeft ze. Om 3:30 in de ochtend precies ongeveer, ik dacht om 6:55, is het pompgemaal uitgevallen. Ik ben niet meer in dienst van openbare werken. Dus mino go Lucas aan haar probleem. Ja, maar vanmorgen heb ik begrepen, IBS is geweest, ja. Openbare werken heeft contact gemaakt, waaronder meneer Lee, die werkt met de minister daar. En IBS is geweest, van Travo-bron. Dus ze zijn nu bezig die Travo te vervangen. Als het zal een 2 tot 3 uren duren, dan is er een nieuwe Travo daar of een goede Travo. Dan kunnen die pompen bij de Boomskerk weer aan. Het probleem van gras, ja, als je te weinig personeel hebt. Je brokken van mama. Ik heb al 5 dagen, 5 nachten achtereen bergen gras moeten weghalen om te ontwateren. En ik was alleen op die pomp. Maar ik heb het gedaan. Maar vandaag de dag heb ik last van mijn rug. Dus ik begreep die jonge mannen van vandaag. Ja, dat ik hier no, you know, go kiri srevi, te oru, men libita genoete. Ja, maar je nou sabi van trouwhaling. Ja, uit. Maar mijn rug, ik heb geweldig veel last van mijn rug. Nou, probleem met, want is met een hark bergen gras weghalen. En dat deed ik de hele avond tijdens het pompen. Vandaag met de dag, mensen, die mijn pompen, die mijn libasani, die mijn koluko, om de zoveel tijd hoeveel gras er is. Want wanneer je ter plekke bent, wanneer er gepompt wordt, zie je dat gras aankomen. Ja? Want dat is wanneer je je werk goed doet. Dan zie je het gras aankomen. En voor zijn grazie door, dan gaat hij zich verpakken. Want wanneer het water stroomt door die kroosek, ja, dan gaat hij rollen. Dan wordt hij een koek. Dat ik een fiets erop kan zetten. En een fiets nozoen. Ja? En dan kan je het niet meer met de hand weghalen. Dan moet er een machine bij komen. Maar wanneer je hem ziet komen, ja, kira pompo, ja, die poer adeel dat hij. Nou wacht hij te kan controle massa. Ja, maar ik weet niet of mijn collega's die na mij met pensioen gaan of nog mensen hadden, of ze die nieuwe mensen die in dienst zijn gekomen, dat hebben aangeleerd. Ik weet niet hoe ze werken. Ik doe geen controle. Ja? Mm. Want ik heb eigenlijk geen contact. Buiten de vakbeweging heb ik niets meer te maken met OW. Alleen als er een minister daar zit, zeg ik altijd, ik ga je adviseren. Maar als je hardhorend bent, dan ga ik je ook laten.
0: Ja, maar soort advies? Welk advies heeft u de minister zoal gegeven?
4: Vanaf de minister is gekomen, heb ik de minister gezegd, ja, van je gaat gesaboteerd worden op bepaalde gebieden. Ja? Dus kijk goed en als je wil, kan ik je daarmee helpen. Ene oor in, ene andere oor uit. Maar ik weet niet waarom men me niet wil geloven, ja, maar... Ik ben geweldig enthousiast geweest toen ik heb gehoord minister Sang komt op het ministerie. Want mijn volgen gaan me altijd naar assemblee en ik heb altijd daarna ook gesprekken met hem gehad in verband met NDP. Ja? Dus ik was happy. Als ik moest mijn hand op papier moest zetten dat hij moet komen, dan zou ik één van ze zijn. Maar minder is gevaren om dat te kunnen doen. Maar ja, het is Sang geworden. Ja? Maar ik ben wel een beetje teleurgesteld.
0: Ja. Maar vooralsnog, u heeft ons niet gezegd op welke gebieden u hem heeft geadviseerd. Dus die samenleving, die weet het niet.
4: Ja, kijk. Op gebieden waar hij voorzichtig mee moet zijn wanneer hij op het ministerie komt. Qua leidinggevende, ja, die ik weet dat die hem zouden saboteren. Mm. Ja, toch? Ik had iets in mijn hoofd wat duidelijk is, ja. Wanneer je op het ministerie komt, op openbare werken, en dat mag elke toekomstige minister van OW nou weten, ja? Wanneer je daar komt, ja, dan heb je mensen op posten die je niet direct blindelings moet gaan vertrouwen. Ja? Maar ik mag je zeggen, openbare werken wordt nooit meer die openbare werken die ik ben gaan aantreffen in 1981 toen ik daar in dienst kwam. Toen was het vrij werken in Afloekoetak, adisna kleur dat hij. Nou, openbare werken trouwens politiek ministerie. Dus wanneer nu, ja, de VAP is naar huis toch? Ja, dan zijn er alleen maar VAP'ers op posten. Ja? Mm. En wanneer een ander partij daar komt, ja, als minister, dan krijgt hij problemen. Ja? En ik ken mijn mensen, ik weet waar ik moet werken. Om zaken te kunnen controleren. En die mensen hoef je niet naar huis te sturen. Ik heb het vaak gezegd. Stuur geen mensen naar huis. Want het is niet prettig dat je mensen naar huis stuurt. Ja? En dat anderen moeten werken voor hun geld. En anderen zitten thuis om hun geld te verdienen. No man. Ik heb opties. Ja? Maar de opties dat mij nou gidja. Ik wil het aan die minister geven. Ik heb hem zelf gezegd, ik wil het aan hem geven. En ik heb hem een aantal al gegeven. Ja? Maar ik moet niet de boeman worden. Ja? Ik ben niet op het ministerie, nou was mijn oma doet niks. Maar ik wil het goede hebben voor mijn leden op het ministerie.
0: Ja.
4: En dan moet je geen mensen krijgen op posten, ja, binnen het ministerie die jou gaan saboteren.
0: Ja.
4: En dan gaat het direct door naar de werknemer.
0: Ja, de werknemer.
4: En de samenleving.
0: Ja. Maar wat is hun agenda eigenlijk?
4: Politiek toch?
0: De mama Puraman?
4: Via Pino, no, man, dat ben ik ook weer. Maar dat moet Kara niet zeggen. VAP no one, no one man away. VAP wil elke regering. Ja, kan je nagaan. Ik weet niet of je het kan volgen, maar ik denk het. Ja, met de jaren terug. Zolang VAP aan bewind is, no one trust man niet kiezen. No one trust coalitiepartner niet kiezen away. Nooit. Dat is mijn ervaring.
0: Nee, oké. Okay, nee, laten we verder gaan. Want... aan het begin van het gesprek heeft hij aangegeven dat de minister niet luistert naar het veld. Wat zegt het veld ten aanzien van wateroverlast?
4: Het veld kan niet zeggen, het veld wil maar lullen, alleen maar schelden. En ik geef ze gelijk. Ik, daarom heb ik met Edi Atsiyama voorgevraagd. Ik krijg kippenvel als ik die dingen. Tourtonne 6 nu. Ja? Hebben de mensen nog steeds water in hun huis? Terwijl het niet hoefde. Kijk weer. Pompgemaal Boomstreek. Is verkeerd gebouwd, dat heb ik al opgegeven. Maar ja, in de periode van minister Abrahams, ex-minister Abrahams, heeft hij wel voor gezorgd. Want toen konden die pompen zelf niet werken. Vrije lozing niet, pompen niet. Ja? Toen heeft hij wel voor gezorgd dat hij andersoortige pompen daar heeft geïnstalleerd. Dus ze kunnen nu wel werken. Ja? Ik was nog in dienst in die periode. Wat gebeurt er? De regen begint te komen op een bepaalde schaal, hoogtepunt van het water, kan je die pompen alvast beginnen te draaien. Die pompen worden aangezet pas wanneer iedereen al onder is. Wanneer iedereen al onder water is. De Boomstreek. Ik woon precies aan de overkant. Ik kan

0: van de bom, pomp gemalen en ja, van de bom, pompen en gemalen op het ministerie van Openbare Werken. Verder heeft de heer Salons aangegeven dat er niet meer gewerkt hoeft te worden aan een masterplan om het ontwateringsprobleem op te lossen. Volgens hem is en zijn er al plannen gereed op het ministerie om uit te voeren.
1: Ja, dus er is een heleboel waarover je kan praten wat ontwatering aangaat. Ja? Maar if ik drang aan jezelf minister, want ik kan niet gaan praten. Weet je hoeveel deskundigen nog op het ministerie zijn? Zijn ze misschien niet op papier deskundig, maar qua ervaring. Want ik heb ook geen papier voor ontwatering enzovoorts. Maar ik heb 38 jaar gewerkt op de afdeling. Ja? Die ervaringen die ik heb. Ja? Bijvoorbeeld Boomskerk, als ik het heb gezegd, stop met bouwen, had je moeten stoppen met bouwen, dan hadden we een beter ding. Ja? Want die sluis, die vrije lozing heeft nooit gewerkt. En die vrije lozing noemen we die sluis. Ja? Ik heb toen nog gezegd, waar je nu bouwt, sta je fout. Je moet het aan de andere kant bouwen. Rivierzijde. Ja? Daar kun je meer water voor werken. Maar dat is gewoon mijn ervaring. Ik heb niet voor gestudeerd. Ik hoef geen berekeningen te maken. Ik weet wat er daar speelt. Mm. Ja. Ik kan vandaag tot morgen praten en min ook bijeren.
0: Ja. Maar goed, u hebt straks toch een gesprek met de minister. Dus ja. ik denk dat u hem deze punten zal meegeven.
1: Ja, ik heb een aantal punten die ik hem moet aangeven. Ja. Ik heb begrepen dat NCCR erbij zal zijn. Ja. Ja, NCCR gaat echt niets kunnen doen in verband met ontwateren. Die zullen alleen maar kunnen helpen waar er calamiteiten zijn. Ja, maar ik weet niet, I don't know, maar dat is NCC's werk. Ja? Ik heb het hier, één van die punten. Ja? Mensen in dienst nemen. Hm. En ik kan het voor hem onderbouwen, lijkt van mij onderbouwen, ja? Laat me het verder zeggen of qua mensen in dienst nemen. Ja? Neem aantal mensen in dienst die nodig zijn. Neem niet te veel. Want die mensen gaan in de droge tijd, ja, niet zo hard werken. Ja? Maar je gaat ze moeten betalen als je te veel neemt. Ja? Dan wordt het meer dat je moet uitgeven aan loon per maand dan wanneer je uitgeeft aan overuur per maand. Want in de droge tijd hebben die mensen niet veel te doen, dan kunnen ze onderhouden. Ja? En die mensen die met onderhoud bezig zijn, kan je inzetten in de regentijd om ook sluizen en gemalen te bedienen. Ja toch? Maar als je nu, en dan geef je ze overuur, ja? Maar als je nu, zeg maar, je neemt 20 mensen in dienst. Maar normaal in de droge tijd heb je 10 nodig. Ja? Dan betaal je die 10 meer over heel jaar, meer dan wanneer je die ene 10 overuur zou laten maken. Mm. Want zover je komt niet de hele, het hele jaar. Ja? Yeah. Maar die dingen zijn logisch denken. Maar men komt... Hey. Moet hij eerlijk, meneer Jamal, ja? Niet alles is met cijfers en dingen om te weten wat je moet doen. Luister naar de juiste mensen.
0: Ja.
1: Is een masterplan ontwatering groot Paramaribo? Is op het ministerie. Wat voor nieuwe masterplan wil hij gaan maken? Ja? Je kan die masterplan gebruiken, ja? En kijken waar je het kan aanpassen. Maar er is een masterplan. De minister mag het van mij weten. Laat hem vragen. Misschien, zie je, daar kijk ik al dat er waarschijnlijk gesaboteerd wordt. En dat hij niet naar me luistert. Want als hij met mij had gesproken, ik moet het via de media horen, dat hij zegt, hij gaat werken aan een masterplan. Is weer te veel uitgeven van geld. Want hij gaat een seminar houden. Weet je hoeveel geld daar weg gaat? Je kan een laars kopen voor je mensen die daar moeten werken. Ja? Dat geld hoef je niet te houden voor een seminar. Ja? Er is een masterplan, 100% weet ik dat, 180%, 1000%, ja. Neem die masterplan, bestudeer het met je mensen die kennis hebben, je ingenieurs die je hebt. En waar het aangepast moet worden aan de tijd, dan pas je het aan. Waarom weer zoveel geld uitgeven voor een seminar? Huh? No.
0: Yeah.
1: En ik dacht dat die masterplan was... gemaakt. Het zijn buitenlanders die masterplan hebben gemaakt. Nederlanders dacht ik dat het was. Ja? Want ik heb met ze gewerkt. Ja? En dat het in de jaren 80 moet zijn, ja? Dat die masterplan eind jaren 80 gemaakt is. Ik ken datum niet zo uit het hoofd. Ja? Maar

0: Hij mag het van me weten via hier direct. Er is een masterplan. Laat hem op zoek gaan waar het is.
1: Michael Salons, adviseur Bond Pompen en Gemalen op het ministerie van Openbare Werken. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 12 mei. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: 25% op merken zoals Tactic, Rugside, Ikongo, Gigo Airco's en de CS Battery. Kom langs bij Community Service NV, Bonnystraat 100.
1: Snoo Productions presents another one. Challenge de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
2: 22, 23 en 24 mei.
1: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT-barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van snieuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
2: 22, 23 en 24 mei.
1: Theater Thalia. Kaarten op de website van snieuw.sr.
3: Mittak jou wel.
4: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn? Of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties. Ook bij jou in de buurt. Ken je status.
5: BT, attaki dis na O.
6: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
7: We melden ons aan
6: Bakan Natori. Always and still original. Met Limbo.
7: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
8: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.

0: En de scheidsrechter die laat weten van je mag de aftrap doen, Limbo. Wij melden ons aan. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Dagalasma Odi. De stem van Clifton Michael Limbo. Hoor je dus dagelijks op dit station. 91.7. En limfmsu.com. Mensen, op de dag van de verpleging voel ik mij niet zo best. Goedemiddag nogmaals. We groeten de mensen op de radio. We groeten de mensen die meekijken, meeluisteren, mee willen genieten. Isabi en helemaal bakanatori kik nemen. Isabi ayuru disi na wayuru pewe kis informatie. Mona, maar is ook een wayuru pewe ontspannen. Dat we ontspannen. We ontdoen ons van alle stress. En het nieuws hoor je hier anders dan anders. En niet gewoon met woorden, je merkt het ook. Voor het programma overzicht, want baganatori is baganatori. Je weet maar nooit wat je hoort. Alles komt langs. En dat is dus nou eenmaal een gegeven. We tak alasma odi in Akondreja. We tak alasma odi buiten Suriname. De Surinamers overal groeten we. En ik ben blij dat u erbij bent. En ik ga je zeggen, ondanks het feit dat meneer Vier Boom van mijn start-up programma, dat mijn saptak weer Luku en weer Archie, dat is lekker like, was het trafierje ontstaan. Ik ga je zeggen, ja, maar dat is het eerst. Randy van ons is ook uitgeschakeld. Hij heeft me net een bericht gestuurd van Cliff. Me fuck up, jongen, me fuck up. Isabi. Helemaal uitgeschakeld. Dus iedereen zo'n beetje begint het langzaam te voelen. En Mina en Nicky en mij begingen vrede mee. Trouwens, je hoort het al aan de stem. Mamo Soring, Spaans van Miko Nangami, Nangami Gember, voor complete staging. Dus we drinken gember die, dames en heren. Al gemberend gaan wij door BT, BT landschap. Laat me aan het begin, ik heb een foto van Marlon Hoogdorp. Je wordt wakker met het nieuws. Ja, mitak. Sans addition. En wat deed het? Isabi. Marlon die heeft zijn intrede gedaan in de media. Jaren terug. Deed hij een gospelprogramma. Op de televisie, ik dacht STVS, op ATV, met een andere bekende dame die ik nooit meer gezien heb in de media. Althans, een mooie lichtgekleurde vrouw. Ik kan niet op de naam vallen. Maar die mannen die de gospel. En later is hij, ik praat nu uit het hoofd hoor, kan dat ik iets, dat ik niet jongen was, honey. Ik heb nooit met Marlon samengewerkt. Maar Isaba, want je zit allemaal in één branche. Media mensen onderling. Daarna heeft hij gewerkt voor Radio Apinti. Nou weet ik niet hoe lang hij daar gebleven is. En vervolgens is hij gestapt in de commercial wereld. Je nou een foto van mij, doe ik maar vrolijk, no? Dat is een vrolijke foto van iemand, man. En later is hij gestapt, commercials en zo. En iets wat later maakte hij producties. Hij was laatst aangetrokken als een van zijn laatste uitdagingen. Bij CDS, om daar de zaak te leiden tijdens de vorige regering. En deze foto, dit is een goede foto. Recentelijk, nee, laat de minister erbij.
1: Okay.
0: Recentelijk zat hij op de diplomatenopleiding. En Frankrijk als diplomaat. Daar is hij samen met minister Bova bij uitreiking van zijn certificaat. Malon Hoogdorp. Nou, we mogen zijn stille vrede rusten hoor. Ik weet niet dat hij ziek was. Maar dat is ook niet eens belangrijk. Maar het is wel het eerste wat in je opkomt. Van, maar dan ben je ziek hier. En dan ben je vrolijk. Maar wat ben je, maar zei je, je hebt wel een foto. Geef me mijn examen, maar dat je natuurlijk een fotomodel, jongen. Zo foto, je potty. Maar, zoals ik zeg, het is niet eens belangrijk hoor. Het gegeven is dat hij niet meer in ons midden is. En dat is een heel pijnlijke zaak. Dus de man had natuurlijk ook zijn familie. Laten we de familie op de eerste plaats condoleren. Laten we ook condoleren zijn vriendenkring. De mensen hier en de mensen over zee. En de hoop uitspreken dat zijn ziel in vrede mag rusten. Deze mediaman Marlon Hoogdorp. En ik ben ervan overtuigd dat hij in Frankrijk een goede job zou doen. Als diplomaat. Maar goed, dan weet je dat ook. Alle andere mensen die een sterfgeval hebben, willen we condoleren van deze plaats uit. En ze veel sterkte toewensen. En dan moeten we natuurlijk ook de mensen die jarig zijn vandaag feliciteren. En ik denk daarbij aan de verpleegkundigen. Voor mijn charisma, voorzien de zusters. Zuster, ik heb pijn. Zuster, kan je weer van me komen binden? Het is los. Zuster, gaat u me baden? U moet mij baden vandaag, zuster. Zuster, ik zat meer. Zuster, de televisie wil niet aan. Ze zegt, de hele dag druk je op een knopje. Je bent een vervelende patiënt hoor. Maar goeie zuster, natuurlijk, nee, veel, nooit vier eigenlijk. Hè? Maar ik ga je zeggen, ik heb zoveel respect. Met Takustani, maar ik heb zoveel respect voor deze mensen, ja. Echt. Ik zal me lezen wie er aan toe zo. Ik zal me lezen wie daar aan toe zo, een paar jaar terug. Ik ben nog nooit onheus behandeld door een zuster of een verpleegkundige. Of een arts. Ik ga je zeggen, die mensen zweten zich kapot hoor. Alleen om ons te redden. En de omstandigheden waaronder de mensen moeten werken. Ik heb een bericht gelezen op Star News. Waarbij oogpatiënten, mina oogpatiënt toe. Dat de mensen niet behandeld kunnen worden, tenminste een bepaalde vorm. Omdat die apparaat brokko. Hé, Arkina. Eigenlijk deze aan die zee. Minister of regering, laten we dat zo zeggen. Mine go sribi hara. Mi no esribi. Mi e brokko mi ede. Zolanga uno losse opiofena money. Of wo sponsor mi no sabi. Maar het apparaat brokko. Dat mensen niet behandeld kunnen worden. En dat een paar patiënten, dames en heren, uit eigen beweging de smagwa buitenland. Doen ze de bebreni. Dit is een crisis management, brada. Dus die milieuze zijn niet dat nou. Maar goed, dat is een ander moment. Maar ja, de mensen worden ook geconfronteerd. De verpleegkundigen met dit soort burdens. Want je wil je werk naar behoren doen, toch? Die vrouw heeft jou. Ze moet je een spuitje geven, maar ze moet ontsmetten. En heeft ontsmettingsmateriaal nodig, Dat vrouw moest krienen zijn bagat. Die dingen moeten ontsmet worden. Verband moest de. Isabi, verband moest de. Een rol voor een verband belangrijk in haar hergenezingsproces. Kijk, als de mensen dat soort dingen niet hebben en toch blijven zo werken. Anderen hebben gezegd, hey, ik geef de brug aan en ik ben weg. Maar heb genoeg mensen, dames en heren, die zijn blijven werken. Wat de mensen hebben gedaan in de COVID-periode is voortreffelijk goed. Eigenlijk, regering bij elkaar, allerlei malako in. Oké, okay, maar toen mochten we niet allemaal samen, want anders zouden we één grote groep bijeen moeten hebben en de mensen allemaal een staande ovatie geven en ze stuk voor stuk onderscheiden en decoreren. Natuurlijk, het is hun werk. Het is hun werk, want dat ik maar dat jammer, dat is waar ze voor gekozen hebben. Dat is mooi en waar. Maar soms wil je ook een schouderklopje hebben. Isabi, de mensen zetten zich in. Isabi, al laatste lees je die hem door de EHBO met taggen. Gewoon, maar nacht me aanspoed, dan bij vandaag die billet drabben op die afdeling. En daarna de behandeling, geloof me, laten we deze mensen, en het geldt ook voor andere groepen, geldt ook voor militairen, geldt ook voor politiemannen, helemaal voor onderwijsgevenden, helemaal voor brandweermannen. Isabi, die mensen hebben echt de maerokotranga en die maken een soort strategische rol in een gemeenschap. Dus alle mensen, als je nou assistent bent, als je nou zit in de verloskamer, als je nou zit in de cardiologie, of van cardiologie, psychiatrie, valentatrining, neurologie, hoe heb je nou, oncologie, of je nou zit in de oog-anologie, no? Ook naar gewoon oogkunde, ooggeheelkunde of wat dan ook. Isabi, als je nou zit bij de internist, alle mensen die ergens een rol hebben, willen we poweren en willen we feliciteren met deze dag. Isabi, de dag van Florence Nightingale, the lady with the lamp. Want dat na basis van de DC. Florence Nightingale. De vrouw die dus dwars door alles ging, Isabi, met de lamp, the lady with the lamp. Dus de verpleegkundige met versterro, alle mensen die ook jaren zijn uit de KD, ja, zeer belangrijk, dermatologie. Naomi belt, maar volgens mij is al voorin. Mijn gast is er al. Dus moet hij eerlijk zeggen. Mijn probleem aan griep kan komen. Ik had je dat. Maar is hij aan. Die moet zwaar. Dat is ik wel. Want ik had zand. Die niet nekje. Mijn god. Dat is zo irritant. Maar die man hebben een middel of tegen. Hoor. Voor s'avonds. Riet night quail. Als aan het boom vallen. Karel. Karel is elke bakana. Ze stuurt mij beterschap. Ik wacht op de studio, gasten. Dan kunnen we gelijk beginnen met dat interview. Karel, dankjewel. Isabi, altijd met jou tot die Karel toch. Dus Karel, na enige sma. Santam bel mio di Karayagunu le Karayagunu. Da alamang no dat wat zei ik tegen jou? Je moet dat niet vergeten daarom. Soms ben ik ingewezen hoor. Soms me denk misrevi. Want de mensen, iedereen klef, limbo. Praat een maand niet, dat ga je zien. Praat een maand niet. Juni zijn ze vergeten. Ze luisteren gewoon naar iemand anders. Van tijd dat ik dacht, ah, maar Lembo bent de jongen. Bah, voor de rest dus. Een moment in de belangstelling, maar laat mij haar niet poppen. Is nou om je, no? Karayagunu, 28 oktober. Meneer Vergita, ik dat nooit morgen. Donderdag 28 oktober, precies 2 uur middags. Dan ben ik naar Omerdam, daar is de laatste boek aan iedereen. Cherish the love van Lajo Man. Cherish the love, cherish the love, cherish the love. Plus een karabe bij open door, karabe skop door. Gelukkig heb ik die niet van hem overgenomen hoor. Karabe, een man bij open door, aan mijn skop door. Terwijl mijn Cherish meer bedoem. A la curly jumpo. Ga jullie weg! Maar dat natie wang go bij verdi toch. Naki hino go bij verdi ara. Want karapura malik omroep leider. Dat hino mobiliseren no. Hij heeft me weggehaald. Jullie moeten actie op een bond. Waarom lieg? Amaya juri jo metai. Weg! En hij daar ook zo toch. Ida also i omi army be 18 19 19 was we 20. Damida also dami krasi de na krasi dok radio da on poko be de pass in on poko be de pass in mi krasi da dami alme ele be tra poko herdi mota iso poko et was an plaat van minus op singera ma poko goso. Van hebben we Fortnite Blunts nou? Volgens mij Fortnite Blunts. Van boven, joh. Hey, hoe is die Fortnite Blunts? What's up, aye? What's up? Wait a minute. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Alla die mensen zo Archa Radio, joh, daar. De man is op zomaar bij de massa bij de omroep. De karakot, ik wou toe boy voor Brian Munslag, Ernesto de Royer, de man dat hij, want ik de man dat hij. Voor als Pinas, de man bij de ja, man. Wel, odo poké draai. Too late for goodbye, Sanja Sanrad. Ik ga je zeggen. Ik ga je zeggen, het is niet. Maar dat noem maar een bel. En ik weet nog, mijn huisnummer was toen 490415. Ik had geen cellulair nog bij de. Mijn kadernummer aftras, maar nog wel. Nog een bel, maar dat ben ik in een jaar en mijn abonnement dat ook zo. 490415. Voorzien naar Herdi Klef. Gewoon mensen door mij, luk aan telefoon. Look at the telephone. Is that well good up the hack? Hello? Toon, but it is one Dago Ebel bluff even. Niemand, my kerel was er. As a kerel time, heb je al gegeten? Dat jouw moeder heeft gekookt. Moet ik een pakje bami voor je gaan kopen? Dus tanga. En daarom kunnen mensen dan niet begrijpen dat man en vrouw soms ook gewoon vrienden kunnen zijn, no? Isabi, tangan no, kom bijik ba, wame haro, boep sa 50, panga karela, gwek ba. Isabi, ma tangan no karel. Wel eens waar we jaren, ja, dan weet ik aan mijn hand hebben, gwa omschul, DNP. Ay, mi god, joh. Dus, karel moet er zijn, hoor. Karel. Verwee. Wanneer ik op deze bril van dat dan opzet, dat is het. Maar zijn kleur is hier dan? Oranje zo. Naomi Hoover, de voorzitter van de SVJ, is hier. In de studio. Ay, Quintus. Quintus, zet maar op, Jimmy. Oef. Mijn lafo was 1993. Ja, man, Quintus. Quintus was ook in die groep, hoor. Isabi, what's up, Fernand Blans? En hij schrijft ook Christa Zuiveloon. Christa is toen gebleven, ja. Isabi, het waren mooie tijden, man. Het is dat hij de shit in de komende, man. Ik had die drie. En eindstand, toch ook op elkaar. Uiteindelijk, toch ook op elkaar. De mag ik met Tina Appenti. Ik weet nog, ik zat bij Appenti. Ik heb ook leuk daar gewerkt hoor. Een heel goede directeur, meneer Vervuurt. En ik heb heel correct nooit onheus behandeld. De homies zongen bekend naar dan. Mr. Karak kon aan Gino, is die auto blijven zitten, dat was in Gino kon zien. Gino dat klef koken bekend. Jongen, dat waren mooie tijden, maar dan heb je tijden, maar je nog een bon niet op haar. Daarom moet je niet met te veel mensen werken. Koop een bon, Pedja. Zal dat niet ter, ja. Naomi Hoover, sorry, ik zit de mensen hier op te zadelen met... Maar dan voel ik me beter dan ik praat over leuke oude tijd. Zijn dat bril die zie je dan?
1: Het mag niet, nee.
0: Het mag maar. Doorgaans kun je je ogen kijken. Van mij zie je toch?
1: Maar je ziet mijn ogen ook.
0: Ik zie je ogen niet.
1: Het is geen pikdonkere bril.
0: Oh, is Faratan. Hoe gaat het?
1: Nou, ik doe mijn best.
0: Je bent een klacht komen indienen, hè? Nee, als je die wazen komen bespreken.
1: Oh, ja.
0: Beter maar hoe gaat het met verhoor. SVJ? Vertel me eerst.
1: Nou, SVJ. Nou ja, ik weet het niet. Ja, SVJ is wat SVJ is op dit moment.
0: Je klinkt niet happy.
1: Nou, hoe zou ik het happy moeten verwoorden?
0: Door te zeggen, nou, SVJ, we zijn bezig met de nodige zaken en voorbereiding of zo. Soms, wij media mensen, we zijn snel in het formuleren van dingen toch?
1: Nee, maar... Nee, mijn termijn zit erop en ik heb geen ambitie voor een tweede termijn. Dus
0: is je termijn erop?
1: Ja, deze maand.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Zie je, dus jullie gaan verkiezingen hebben?
1: Dat is de bedoeling.
0: En je komt niet terug?
1: Nee, ik wil niet. Eén keer is goed, toch?
0: Oké. Ik zal dan maar buiten de uitzending met je daarover praten. Want het lijkt, het don't smell so, so fresh.
1: Nee, nou, ik wil niet vastroesten in een stoel.
0: Ja. Naomi, wat kan ik voor je betekenen?
1: Nou, ik ben hier in persoon, in privé, mm-hmm. om een paar zaken te bespreken die me een beetje dwars liggen.
0: Vertel
1: in familiaire sfeer.
0: Oh, oké. Okay. Zo.
1: Nou, allereerst wens ik groet ik de luisteraars van Lim FM. Mm-hmm. Ik groet ook de verpleegkundigen. Vandaag is 12 mei, dag van de verpleegkundigen. Ik groet ook de verpleegkundigen die het nauw nemen met hun beroep. Die hun werk uitvoeren zoals ze hun eet hebben afgelegd. En het probleem dat ik wil aankaarten heeft allemaal te maken met verpleging en verzorging. Ik heb een moeder van 85, eind deze maand wordt ze 86.
0: Zegie.
1: Helemaal gezegend. En mijn moeder is een sterke vrouw, ze is een echte kankantrie. Dus vandaar dat ik zeg als dochter, ik ben de laatste dochter van mevrouw Heloïse Josephine Hoever.
0: Mm-hmm.
1: En zoals mijn moeder altijd voor mij heeft gevochten, dat zeg ik. Mijn moeder kan dat niet meer. En dan moet ik opkomen voor mijn moeder wanneer zij dat niet meer kan, zoals ze dat voor mij heeft gedaan.
0: Zo,
1: het is mijn plicht. Het is mijn plicht om dat te doen voor mijn moeder.
0: Mm-hmm.
1: Oké, 3 of 4 jaar geleden hebben we als kinderen besloten om mijn moeder op te nemen in verzorgings- en verpleeghuis. Ik zal voor dit moment de naam van het verpleeghuis nog niet noemen. Maar wanneer zaken, hoe zal ik het zeggen, anders uitpakken, dan ben ik wel bereid dat te doen. Oké, mijn moeder is 3 of 4 jaar geleden opgenomen in een verpleeghuis. Ze vertoonde tekenen van dementie. En toen hebben we besloten om haar te laten opnemen. Het was onverantwoord om haar dan alleen thuis te laten, want ze was een keertje weggelopen. Oké. We hebben haar toen laten opnemen. En wat me een beetje stoort is
0: Eva,
1: dat...
0: je bedoelt een verpleeg... Een bejaardentehuis?
1: Ja, beter verwoord.
0: Ja.
1: Wat we kennen als een bejaardeninrichting.
0: Oké.
1: Ja. Oké. We hebben mijn moeder toevertrouwd aan de mensen van het verpleeghuis. En ik zal niet praten over de zorg of zo. Daarover wil ik helemaal niet praten of zo. Ik wil me sec richten over de... Enkele weken geleden kreeg mijn zus, die in contact is met het verpleeghuis, te horen van... de mensen die belast zijn met de zorg, dat het niet zo goed gaat met mijn moeder, dat ze niet meer wil eten en zo. Oké, mijn moeder is, mijn zus is toen geweest, ze heeft soep van mijn moeder gebracht, ze heeft een beetje gegeten, oké, tot daar. op vrijdag 24 april werden we gebeld door het verpleeghuis dat, dat ze mijn moeder gaan laten opnemen. Dat ze mijn moeder gaan laten opnemen, want ze vertoont enkele verschijnselen. Mijn zus heeft me toen gebeld. Mijn zus is leerkracht. Ze kon de school op dat moment niet verlaten. Ik had een beetje meer vrije tijd. Dus ik ben gegaan. Ze hebben toen mijn moeder vervoerd naar de spoedeisende hulp en zo. Ze hebben de opname gedaan, alle gegevens doorgegeven. Ik denk een uurtje zijn de bejaardenverzorgers vertrokken. En dan was ik alleen met mijn moeder en zo. Later is mijn zus gekomen. Ik heb toen de mensen gevraagd om welke reden is mijn moeder naar hier vervoerd. Ik kon geen duidelijk antwoord van de mensen krijgen. Op een bepaald moment hebben de... Ik heb niets te klagen over, hoe zal ik het zeggen, de zorg die daar op de spoedeisende hulp is verleend aan mijn moeder. Daarover geen... ik heb niets daarover te zeggen. Dat was goed. Op een bepaald moment zei de verantwoordelijke arts van... ze hebben geen plek op de spoedeisende hulp. Ze gaan mijn moeder overplaatsen naar een zorghotel, omdat er gebrek is aan ruimte daar. Het was tegen 5:30. Toen zei die arts van, we kunnen gaan. Hun zullen er zelf voor zorgen dat mijn moeder wordt overgeplaatst. En zo. En dat is gebeurd de volgende dag, de zaterdag ervan. Hebben ze mijn moeder verplaatst naar het zorghotel. Wat mij stoort is dat... mijn zus heeft van de mensen van het verzorgingstehuis te horen gekregen dat mijn moeder is gevallen. En ze heeft het niet te horen gekregen op het moment dat ze is gevallen. Ze heeft het daarna te horen gekregen, denk weken of dagen daarna. Dat vind ik een kwalijke zaak.
0: En haar hoofd geslagen?
1: Ik weet niet waar ze heeft geslagen. Ik weet niet. Mijn moeder, de toestand is dusdanig dat bij elke aanraking huilt mijn moeder. Terwijl mijn moeder een stevige vrouw was. Los van de dementie, de familie kan het beamen. Mijn moeder is een stevige vrouw geweest. En mijn moeder is dusdanig fragiel geworden dat ze bij elke aanraking huilt en zo. Of wanneer er keert en zo, dus bij de rechterzijde en zo. De mensen hebben aan mijn zus voorgehouden dat ze mijn moeder naar de orthopeed hebben gebracht. Ik trek dat zwaar in twijfel, want ik ga ervan uit. Als je iemand hebt gebracht naar de orthopeed, dan moet er een orthopedisch rapport zijn. En dat hebben we niet onder ogen gezien. En mijn moeder is nu op dit moment nog steeds opgenomen, intussen 2,5 week. Dus deze vrijdag wordt precies 3 weken dat mijn moeder is opgenomen. Mijn punt is... We hebben van het verpleeghuis geen afdoend antwoord gehad wanneer en hoe het komt dat mijn moeder is gevallen. Een van de bejaardenverzorgers heeft aan mijn zus voorgehouden dat mijn moeder zelf, dus die leuningen van dat bed, die je omhoog en omlaag kan plaatsen. Een van de bejaardenverzorgers heeft aan mijn zus voorgehouden dat mijn moeder zelf over dat ding is gesprongen. En Mijn moeder is niet in staat dat te doen. Mijn moeder is niet in staat dat te doen gezien de situatie. Ze heeft die kracht niet omdat ze dat zelf zou doen. Dus ik ga ervan uit dat ze hebben verzuimd om die leuningen weer op te trekken, waardoor mijn moeder een val heeft gemaakt. Dus dat is mijn zorgpunt. En het feit dat de mensen zeggen dat ze mijn moeder naar de orthopeed hebben gebracht. Maar we hebben geen rapport gezien van de orthopeed, wat er allemaal in staat. Heeft mijn moeder een breuk? Ik weet het niet, want dat is niet duidelijk geworden voor ons. Dus vandaar dat ik hier ben, 2 weken geleden. Dus
0: kan het ook niet zo zijn dat ze geslagen is?
1: Ik weet het niet. We hebben nog geen uitsluitsel van het verpleeghuis gehad. Dus ik weet niet wat er zich precies heeft afgespeeld. Mijn moeder is op 24 april opgenomen. 3 dagen daarna heb ik me gewend tot het verpleeghuis. Ik heb me aangemeld. Ik heb gevraagd naar de directie als ik de directie kon spreken. Die mevrouw heeft me 2 minuten of 3 minuten even aangehoord. Ik zei ervan, ik ben omtrent mevrouw Hoever hier. En zo, ze zegt, ze moet onderzoek instellen. Dat soort van zaken. Ik word gebeld. 2 weken verder. Niemand heeft me gebeld. Ik heb gisteren mijn gezicht weer laten zien. Ik zeg, de directie zei dat ik gebeld zou worden. Ik ben niet gebeld, dus vandaar dat ik weer hier ben. Zeiden, de directrice is er niet. En de verantwoordelijke zuster is er ook niet. Ik zeg, ik ga niet van hier vertrekken alvorens ik uitsluitsel heb gehad. Ik zeg, 2 weken verder. We willen weten waaraan we toe zijn. Wat heeft gemaakt dat mijn moeder is gevallen? Of hoe komt het? Waar is het orthopedisch rapport? En die mevrouw waarmee ik sprak kon me geen afdoend antwoord geven. Ik zeg, nee, dan zal ik andere stappen ondernemen. Ik zeg, hier in Suriname moet je soms, zal ik het zeggen, je moet soms van je afbijten of je stem laten horen, zodat de mensen de ernst van de situatie inzien. Dus gisteren ben ik in mijn pen gekropen. Ik heb een brief gericht naar de minister van Volksgezondheid, André Misikaba. Ik heb een brief gericht naar de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ik heb een brief gericht naar de directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

0: te zeggen, nadat ik gisteren mijn gezicht voor de tweede keer heb laten zien, heeft die directrice geappt naar de secretaresse of met die mevrouw met wie ik op dat moment sprak, dat ze me bereid is vrijdag te ontvangen. Ik vind het is te lang. Iemand die onder dusdanige omstandigheden verkeert, kan je niet zeggen, je laat de familie in ongewisse en jij bepaalt wanneer je de familie ontvangt.
1: Even, misschien ben ik een slechte luisteraar. Waar is je moeder nu?
0: Mijn moeder is nog steeds opgenomen.
1: In het ziekenhuis?
0: Ja.
1: Oké, okay. Dus ze is nu in het ziekenhuis. Ja. Maar,
0: vanaf 24 april.
1: Vanaf 4. En je praat over wat eventueel gebeurd is in een bejaardentehuis.
0: Jawel.
1: Ik vraag de mensen, ik benadruk dat, want
0: In een bejaardentehuis.
1: In die live worden allerlei dingen gezegd.
0: Nee, in een bejaardentehuis. Het heeft niets met het ziekenhuis te maken. De mensen proberen te doen wat ze kunnen voor mijn moeder. Ja. Dat de toestand waarin mijn moeder verkeert, heeft niets met het ziekenhuis te maken. Heeft wel te maken met het bejaardencentrum waar ze verpleegd werd. En ze is gevallen. En de mensen beweren dat mijn moeder zelf over dat bed is gesprongen en is gevallen. Nee, maar op de staat waarin mijn moeder verkeerde. Ze liep wel, maar ze was niet in staat om dat te doen.
1: Oké, okay. Nee, voor alle duidelijkheid. Dus mensen, want ik vind het maar gek dat iedereen die zorghotel.
0: Nee.
1: Dat is geen zorghotel. Nee. Luistert u goed een keer nou. Isabi, want anders wordt de naam van zorghotel genoemd. Terwijl het in deze niet gaat om zorghotel. Dus met Begono is een bejaardentehuis.
0: Ja.
1: En zij kiest ervoor, daar is het, om de naam niet te noemen.
0: Op dit moment.
1: Op dit moment van het bejaardentehuis.
0: Ja,
1: zorghotel is geen bejaardentehuis. Dan weet u dat voor alle duidelijkheid. Naomi.
0: Ja.
1: Zij wanneer precies, Moussa.
0: Nou, ik
1: wat
0: wil,
1: moet gebeuren?
0: Wat er moet gebeuren. Dat de mensen die belast zijn met de zorg, vooral naar ouderen toe, dat ze hun werk nauw nemen, dat ze het serieus nemen. Als er wat is, dat je de familie in kennis stelt, dat je het niet voor jezelf houdt, want je maakt het alleen maar erger. Maar mensen zeggen waar er werkt, worden er fouten gemaakt. Als mijn moeder is gevallen, had degene, de familie direct in kennis kunnen stellen van, ja, je moeder heeft een val gemaakt, wat kunnen we doen? Maar het momentje het laat, wordt het alleen maar erger, want oude mensen, een vrouw van 85 en ze valt op steen, kan het alleen maar erger worden. Dus ik neem het de mensen die het niet zo nauw hebben genomen met de zorg, of nadat mijn moeder is gevallen, ik neem het ze kwalijk. Ik vind het een zeer kwalijke zaak.
1: Ja. Je hebt geen andere ervaring met het tehuis.
0: Nou, ik wil mijn sect beperken. Ja, dan men zeg je. Ik wil
1: hoe lang is mami al daar?
0: Drie tot vier jaren.
1: En in die vier jaren heb je geconstateerd?
0: Ik wil geen uitspraken daarover doen, want het zou me te ver voeren. Ik weiger dat doen. Mm. Ik wil mijn sect focussen op de val die mijn moeder heeft gemaakt en de wijze waarop ze zorg hebben geboden naar mijn moeder. Daarover wil ik uitsluitsel hebben.
1: Mm.
0: Ik wil niemand een natrap geven of zo, of dit of dat. Ik wil mijn sect richten over de val die mijn moeder heeft gemaakt. En dat ze het niet nauw hebben genomen. En tot nog toe weten we niet waaraan we toe zijn. Dus dat baart ons zorgen. En ik vind het een zeer kwalijke zaak. Ik vind als we ons werk, maakt niet uit in welke branche we opereren. Of mensen zeggen ja, of de mensen in de zorg worden niet goed betaald. Nee, met alle respect. Vandaar hebben we ook een gesprek gehad met de arts. Van, dus waar mijn moeder op dit moment wordt verpleegd. Zeg ja, de mensen in de zorg dit of de mensen worden niet goed betaald. Ik zeg meneer, met alle respect. Als je vindt dat je niet goed wordt betaald, dan moet je een andere baan gaan zoeken. Mm. Ja, je speelt met mensen leven. Ze zijn geen beesten of zo. Ja, als je vindt je salaris is niet genoeg, moet je iets anders gaan doen.
1: Ja. Nou, het is wel, laten we op de eerste plaats hopen dat je moeder uit het ziekenhuis komt.
0: Ja, het probleem is, als mijn moeder wordt ontslagen, in welke staat wordt ze ontslagen? Ja, hoe ga je verder met zo iemand die misschien niet meer in staat is te lopen of zo? Dus dat is ons grootste zorgpunt. Ik weet niet wat ik moet zeggen hoor. En ik wil niet gaan zeggen van je vingerwijzing van het ministerie of dit of dat. Niet, maar de minister heeft werkarmen in het leven geroepen. En de ministers of de instanties kunnen niet overal zijn. Hij vertrouwt op zijn werkarmen dat zijn werk goed uitvoert. Er is een directie en de directie moet ervoor zorgen dat de mensen die belast zijn met de dagelijkse zorg, dat ze zich goed van hun taak kwijten. Dat ze niet, dat ze er met de pet naar gooien. Het hoort niet. Ja, als je het werk niet aan kan, laat het aan iemand anders over. Maakt niet uit hoe je aan die baan bent gekomen, of je door de politiek of wat dan ook, of je een opleiding hebt gevolgd.

0: gevolg. Neem het nou, want je speelt met mensen hun leven. Misschien gaat je denken van nou, het is niet mijn moeder, het zal maar mij worden of ze is gevallen. Nee, mijn moeder heeft kinderen. En wanneer zij niet meer kan, dan zijn wij bereid voor mijn moeder te vechten en tot het uiterste gaan we in dit geval, of ik althans. En ik heb die mensen gisteren ook gezegd. En ik heb, toen ik gisteren met de mensen aan het appen was, ik bedoel de instantie, zei ik ook van nee. Ik werk op twee sporen. Ik heb de mensen aangeschreven. Ik heb de instanties in kennis gesteld. En ik ga ook naar de media om mijn stem te laten horen. Want hier in Suriname, bijna moet je bijna een soort gevechtshouding aannemen om gehoord te worden. En dat mag het niet zijn.
1: Ja, ja. Ja, maar als het moet, dan ken ik jou.
0: En daarom, toen mijn moeder,
1: als je,
0: die mensen moest,
1: als je een battledress moet gaan,
0: helemaal.
1: Dan ken ik jou. Dan ben je een battledress daar.
0: Ja. Dus toen de mensen, mijn zus hebben gezegd, mijn zus is maar niet, want ze weet hoe ik ben. Zij gaat misschien, oh ja, voor zoete vrede. Ik ga niet voor zoete vrede.
1: Mm. Dat voor duidelijkheid.
0: Natuurlijk, helemaal.
1: Transparantie.
0: Ja.
1: Maar wat is je ervaring met, want je bent zelf ook journaliste. Mm-hmm. Je schrijft al jaren.
0: Ja.
1: Je bent al langer dan 25 jaar actief.
0: Langer dan ongeveer. 18, niet zo lang. 18, 19 jaar.
1: Oké. En je hebt wel vaak geschreven over dit soort items, toch?
0: Ja.
1: Wat heb je door de jaren heen geconstateerd?
0: Nou, als ik een algemene mening mag vellen, is dat de zorg, vooral de zorg naar ouderen toe, in Suriname te wensen overlaat.
1: Dat is...
0: Ja, dat is triest. Helemaal. De zorg laat te wensen over... Als je mensen zijn opgenomen in een instelling of een bejaardhuis, je moet eigenlijk op die zorg zitten. Anders gaat die persoon de pijp uit. En het is jammer dat het zo is in Suriname.
1: Maar het geldt niet voor alle bejaarden te huizen.
0: Oh, ik weet niet.
1: Je hebt wel een paar.
0: Ik weet het niet.
1: Je paidiri.
0: Mm-hmm.
1: Je gaat wel in je zak.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan ben je wel verzekerd van het feit dat...
0: Ja, maar ik kijk anders naar de zorg. Ik vind... Kijk, sommige mensen zeggen... Ah, ziekenhuis dit of ziekenhuis B of ziekenhuis C is dit. Ik zeg, het heeft te maken met de zorgverlener die je op dat moment voor je bed hebt. Ja, tot zoals ik praat over het bejaardencentrum waar mijn moeder heeft gewoond of... is geplaatst. Dan zal ik niet zeggen dat het over de gehele linie slecht is. Dat heeft gewoon te maken met de zorgverlener op dat moment. Ja, toch, wat neemt het van je weg als iemand is gevallen om een telefoon of je leidinggevende in kennis te stellen en die moet ervoor zorgen dat de familie in kennis wordt gesteld. Maar als degene die op dat moment belast is met de zorg, verzuimt dat door te geven, dan zal ik niet zeggen dat ik dat heel bejaardenhuis ter verantwoording roep, maar wel degene die op dat moment belast is geweest met de zorg naar mijn moeder toe.
1: Daarom moet er worden gecontroleerd.
0: Helemaal.
1: En
0: controle moet eigenlijk ook niet. Je hebt een verantwoordelijkheid. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Waarom moet er eerst controle komen voordat we ons werk serieus nemen?
1: Ja, ik vind, je hebt alle recht natuurlijk. Ik verwacht niet anders. Je moet aan de bel trekken en in bari me kondre, sabi me kondre, jere, zoals ze het zeggen. Maar aan de andere kant wel pijnlijk dat we dit moeten horen op 12 mei.
0: Ja, vandaag. Op de dag van de verpleging.
1: Mm-hmm.
0: De dag waarbij mensen hebben gezworen dat ze dit beroep naar eer en geweten zullen uitvoeren. En dan zien we dat, ik zal niet zeggen iedereen, maar dat er mensen zijn die het niet nauw nemen met het beroep. Ze nemen het niet nauw met de eed die ze hebben afgelegd. En dat is een zeer kwalijke zaak.
1: Naomi, beterschap met je moeder. Maar,
0: dank je wel.
1: Sowieso ook dat er opheldering komt.
0: Zeker weten, daarop ga ik staan.
1: En dat die instanties
0: staan.
1: Ja. Het probleem ook met instanties, ze gaan enthousiast reageren. Oké, we gaan het onderzoeken. Dan meestal blijft het daarbij. En dan hoor je niks meer. Maar laten we van het positieve.
0: Nee, dan heet ik geen Naomi, hoeveel als ik dat over me heen laat komen.
1: Dan ga je erachteraan.
0: Natuurlijk.
1: Oké. En vooral sociale zaken, hè? Sociale zaken gaat dus over dat bejaarde thuis.
0: Madame, de directeur heeft... ik heb goed gesproken met de directeur. Hij heeft willingness getoond dat hij zijn schouders eronder zal zetten, dat er duidelijkheid komt. En voordat ik met de directeur had gesproken, had hij aangegeven... of hadden de mensen aangegeven dat we vrijdag ontvangen worden. Toen had ik mijn plannen al uitgezet. Dus we kijken wat het wordt, wat ze ons allemaal zeggen als we daarmee kunnen leven. Feit is, er moet duidelijkheid komen wat heeft gemaakt dat mijn moeder is gevallen en waarom ze hebben verzwegen om aan te geven dat mijn moeder is gevallen. En we willen graag inzage in het orthopedisch rapport voor zover dat rapport daadwerkelijk bestaat.
1: Ja. Goed, een paar mensen hebben we kwalijk genomen in die live en hebben gezegd dat je zelf voor de verwarring gezorgd hebt door... Ja, ik heb je niet zoveel, heb je iets over zorghotel gezegd?
0: Ik zei, mijn moeder is van de spoedeisende hulp vervoer naar...
1: Zorghotel?
0: Ja.
1: Oké, okay. Dat heeft gezorgd voor de verwarring.
0: Nee, maar daar hebben mensen niet goed geluisterd. Ik zei, we komen praten over de zorg die is verleend bij het verpleeghuis waar mijn moeder was. En dat het verpleeghuis mijn moeder heeft vervoerd naar het spoedeisende hulp met de klacht dat ze wordt opgenomen. En de spoedeisende hulp heeft toen aangegeven, ze hebben geen plek. Ze hebben er wel de labresultaten gedaan, maar voor de opname, daarvoor zouden ze niet kunnen zorgen, omdat er geen... plek is, dus dat ze dan zouden overplaatsen naar het zorghotel. Maar ja. Waarover ik praat heeft niets met het zorghotel te maken. Het zorghotel probeert mijn moeder
1: ja. Oké, okay, dat is duidelijk voor de mensen die zeggen dat je dat zelf gezegd hebt. Ja. Dus je hebt dat niet gezegd.
0: Nee.
1: De naam zorghotel is wel gevallen. Naomi, Kraktimis, zei je bent een sterke vrouw. Ik ken die anders. Dus ook deze case zal goed op zijn pootjes terechtkomen. Hou eens op de hoogte, wil je nog wat zeggen?
0: Nou, ik leef in de overtuiging dat het goed komt. Zoals de mensen die ik gisteren heb aangeschreven allemaal hebben gereageerd, ga ik ervan uit dat ze deze case serieus opnemen. Het gaat om een mensenleven, het gaat om een mens. Mijn moeder is een senioren burger, maar ze heeft ook recht op leven. Dus wanneer zij niet meer kan vechten voor zichzelf, zoals ik al eerder heb aangegeven, dan zijn er kinderen bereid dat te doen. En we hopen dat we op korte termijn uitsluitsel krijgen om daadwerkelijk te horen wat er allemaal heeft plaatsgevonden binnen dat bejaardencentrum.
1: Ja. Denk je dat er, echt tot slot, hè? Denk je dat we serieus moeten gaan nadenken en misschien ook eventueel de prijs droppen, want daar schort het ook heel erg veel aan. Thuiszorg. Vaak hoor je mensen zeggen, that's the best option, thuiszorg.
0: Maar ja.
1: Aan de andere kant hoor je de mensen aan dieren.
0: Ja, dus dat is ook een van de dingen. Maar het heeft ook allemaal te maken met, daar kom ik weer op, wat ik eerder aanhaalde. Wie heb je voor je bed? Want we kennen ook het geval van de familie. Die meneer, het was een meneer, de Engelhard, de thuiszorg. En die man is doodgebloed in zijn eigen omgeving. Ja, die thuismedewerker was niet bevoegd. En die man is gevallen. En die man heeft toen geen zorg geboden of niet tijdig. Totdat de familie de man ontdekte naast het bed. Dus dat de thuiszorg heeft ook te maken met wie heb je naast je bed op dat moment? Hoe verantwoordelijk gaat de persoon om met het werk?
1: Goed, Naomi, dankjewel.
0: Is goed dan, meneer Limburg. Dankjewel voor dit moment.
1: Hou ons op de hoogte hiervan.
0: Ja.
1: En ook over het andere van SV, want daar gaan we een ander moment over praten.
0: Zeker weten.
1: Oké. Okay. Naomi Hoefer, in deze bakanatori. Ja, je bent vrij in beweging. Pas op, want daar hebben we dus... voorlopig gaan we het even zo doen. Ik zie... Waar zijn die mannen? Ja, maar hoe ga je die man daar laten zitten? Ja? Wie is maar? Die mannen zijn corrigeren. Mijn mama's doen wat deur opening. Ik laat u Erwin Kanhai horen. Hij is advocaat van Deokumar Sitaram. Nou gaat u zich afvragen, maar wie is Deokumar Sitaram? Nou, Deokumar Sitaram is de ex-directeur van de melkcentrale. De Malusama. De Malusama, dames en heren. Maar je weet hoe het systeem werkt. Iluso, maar no luso. Isabi. Iluso, maar je bent nog verdachte. En je weet, Sitaram wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschriften en dat soort dingen. En we luisteren naar meneer Kanhai. Meneer Kanhai is een advocaat. En laat me daarbij herhalen, want ik weet hoe deze gemeenschap denkt. Meneer Kanhai doet zijn werk als advocaat. Isabi, dat is de rationele benadering. Je bereikt niks met emotionele benadering. Isabi, allemaal wie zij doet, je abi recht op afkati. En die nog moest klotten, en die dacht, ja, maar afkati kan weiger toe. niks van aan, want Afkati moest njang. Dat is zijn werk. Dat is zijn of haar werk. Dus houdt u dat vast. Die man die die poes heeft doodgeslagen, gaat misschien ook een advocaat nodig hebben. Isha film, om een nakwampus positie. Je hebt een paar vreemde mensen hoor. Je hebt een poes positie kon je niet camera mee gaan. Is dat hier een beetje, joh? Isha B. Maar goed, we gaan daar niet over praten. Misschien vindt u dat ook niet belangrijk. Maar het ging viraal, dus ik heb het een paar keer gehad. Van mijn nakwampus. Maar nu gaat het over meneer Sitaram. En ik zei nog daarnet, iedereen heeft recht om juridische ondersteuning, juridische bijstand. Daarom zijn advocaten er. En blijkbaar heeft meneer Sitaram gebeld. En natuurlijk, je zal proberen om de best of the best te krijgen. Want je weet zeker, als je Kanahai hebt, als je Maury Nipte hebt, als je de, hoe heet mijn goede vriend, Merwin Dubois hebt, als je Ashna hebt, als je mevrouw Nalini hebt, dan zit je goed. Er zijn een paar goede advocaten. Heel veel zelfs. Dus laten we luisteren. En mevrouw Vos ben ik vergeten. Dus laten we luisteren naar Erwin Kanhai over de vrijlating, dus aanhalingstekens, van Deo Kumar Sitaram.
2: Er zijn een aantal zaken waarvan hij verdacht wordt en er is een uitgebreide... gerechtelijk vooronderzoek gaande. Dat is nog niet afgesloten met betrekking tot de directieleden. Die wordt op vrijdag voortgezet, vrijdag 15 mei. De andere zaak met betrekking tot de melkpoeder, die is al afgesloten. Waarvan de directeur werd verdacht en waarvoor dat gerechtelijk vooronderzoek is gevorderd door het Openbaar Ministerie zijn een aantal zaken. Verduistering, gekwalificeerde verduistering, money laundering, valsheid in geschriften. Dat zijn zo een aantal van de zaken waarvan, behalve de directeur, nog de president-commissaris worden verdacht.
3: En hij is in vrijheid gesteld. Hoe is dat gekomen, meester?
2: Kijk, er zijn termijnen in de wet, hè. En dat gerechtelijk vooronderzoek duurt nog, maar er was een termijn waarbinnen, als maximum genoemd in de wet voor die bewaring. Hoe lang je iemand voordat de zaak op de zitting wordt behandeld. En die termijnen waren verlopen.
3: En hoe lang zat hij vast, om en bij?
2: Hij heeft ongeveer 100 dagen vastgezeten, hoor. 120 dagen. Dat heeft hij vastgezeten, ja.
3: Ik hoorde u daarnet praten over de case melkpoeder. Die is afgesloten. Wat bedoelt u daarmee?
2: Daarmee bedoel ik dat die verduistering van die melkpoeder is afgesloten. Dat was een aparte zaak. Daarbij zijn de arbeiders... Laat me niet zeggen arbeiders, de werknemers van de melkcentrale betrokken. En die is afgesloten en ze zijn al gedagvaard voor de zitting van 21 mei, de terechtzitting.
3: Ja.
2: Dus 21 mei gaat die zaak voor. Die zaak moet de zaak van de directieleden, niet alleen meneer Sitaram, maar ook nog andere directieleden, die moet nog afgesloten worden.
3: Ja.
2: Maar vrijdag vindt er nog een confrontatie plaats in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek.
3: Een confrontatie?
2: Ja, een confrontatie tussen twee verdachten.
3: Misschien kunt u dat beter uitleggen. Wat bedoelt u daarmee, een confrontatie? Niet iedereen begrijpt het zo goed.
2: Ja, daarmee bedoel ik dat de rechter, in het bijzijn van de rechter, twee personen tegenover elkaar staan en de verklaringen worden aan de mensen voorgehouden. En kijken wat de reactie is van de twee mensen. En dat wordt gedaan in het bijzijn van de rechter. Van de rechtercommissaris die dat gerechtelijk vooronderzoek houdt. En belast is daarmee.
3: Ja.
2: Dus dat vindt vrijdag plaats. En ik denk dat daarna de rechtercommissaris het gerechtelijk vooronderzoek gaat sluiten. Dat denk ik hoor. Ik weet het nog niet zeker, maar dat gevoel heb ik.
3: En als het GVO is gesloten, dan zal er een datum vastgesteld worden wanneer deze heren gedagvaard zullen worden.
2: Ja, er zijn een aantal mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is dat je ze buiten vervolging stelt wanneer je denkt dat uit het gerechtelijk vooronderzoek niet genoeg bewijs is voortgekomen voor de feiten waarvan je verdacht de persoon verdenkt. Dan kan je hem buiten vervolging stellen in de zaak van de melkpoeder bijvoorbeeld. Is er een dame die buiten vervolging is gesteld door het Openbaar Ministerie nadat het gerechtelijk vooronderzoek was gesloten? En dan is er nog een andere mogelijkheid dat ze dagvaarden. Dat is een andere mogelijkheid. Ja, het kan dat het Openbaar Ministerie overgaat tot dagvaarding ter terechtzitting. Dat kan. Dat is een mogelijkheid, ja.
3: Meester, helpt u ons even? Want ik heb het niet zo goed begrepen, want ik dacht in eerste instantie dat de directeur ook betrokken was bij de verdwijning van de melkpoeder. Maar dat is niet zo. De politie heeft hem daarvoor niet verdacht?
2: Nee. En met die melkpoeder heeft hij absoluut niets te maken. Niets, absoluut niets. Dat is gebleken uit het politioneel onderzoek. En ook uit het onderzoek dat de rechtercommissaris heeft gedaan. Maar dat wordt hem ook niet verweten. Hè? Dat is niet het verwijt dat hem wordt gemaakt. De directeur heeft absoluut, laat me dat uit de wereld helpen, helemaal niets te maken met de verdwenen melkpoeder. Daar heeft hij absoluut niets mee te maken. Hier ging het om een bedrag van 5 miljoen dat ter leen zou zijn verstrekt. Aan de president-commissaris, daarom was die ook aangehouden. En die is al een hele tijd op vrije voeten. En men dacht dat het ging om verduistering. Maar dat geld is intussen ook terugbetaald, laten we dat ook vaststellen hoor. Dat geleend bedrag is door de president-commissaris ook terugbetaald.
3: Dus hij werd verdacht voor verduistering en dat, ja, maar uiteindelijk blijkt dat het geld is geleend en het is terugbetaald. En dat andere ding waarvoor hij verdacht werd, als ik het goed begrijp, valsheid in geschriften.
2: Ja, en money laundering.
3: Ja.
2: Maar dat moet nog bewezen worden hoor. We hebben daar geen materiaal voor gevonden in het onderzoek. Maar goed, het is afhankelijk waarvoor het Openbaar Ministerie hem gaat dagvaarden en in welke mate dat bewijs geleverd zou kunnen worden.
3: Ja. Hoe komt de politie bij money laundering, of althans het Openbaar Ministerie money laundering?
2: Ja, dat is een beetje ingewikkeld hoor. Er is een overeenkomst getekend tussen het ministerie van LPV en de Indiase overheid voor het opzetten van een Marcusa-fabriek. En dat geld, en de melkcentrale was belast met de directievoering. Voor een bepaald bedrag is gestort op rekening van de melkcentrale. En uit dat geld werden er uitgaven gedaan ten behoeve van de bouw. Die overeenkomsten zijn er allemaal. De aannemer die belast was met de bouw van die Marcusa-fabriek is ook uitgebreid gehoord door de rechtercommissaris. Dus misschien denken ze, misschien denkt het Openbaar Ministerie dat daarmee ook andere zaken zijn gedaan. Dus om zo op money laundering te komen. Maar uit het onderzoek is gebleken dat daar een deugdelijke administratie is bijgehouden door de financieel directeur van de melkcentrale. Daar had mijn cliënt had daar ook niets mee te maken met de administratie van dat bedrag dat gestort was op rekening van de melkcentrale voor de directievoering. Daar had mijn cliënt ook niets mee te maken.
3: En valsheid in geschriften, fraude dus.
2: Ja, valsheid in geschriften. Hmm. Nou, de omschrijving op de kwitanties waarvoor dat geld geleend wordt was aan de president-commissaris, die bleken niet de juiste omschrijving te zijn. En dat leverde dus volgens het Openbaar Ministerie valsheid in geschriften op. Maar ik weet nog steeds niet onder wiens verantwoordelijkheid dat zal vallen. Maar dat zal blijken vrijdag, wanneer die confrontatie er is tussen de financieel directeur en de directeur van de melkcentrale. Die confrontatie vindt vrijdag plaats.
3: En natuurlijk, alles zal ook afhangen van het bewijs dat het Openbaar Ministerie kan afleveren. Maar goed.
2: Ja, dat zal afhangen van wat is gebleken uit het gerechtelijk vooronderzoek. Weet u, dus als de rechtercommissaris dat heeft afgesloten, dan moeten we daaruit kunnen halen als er enig bewijs is.
3: Ja.
2: Dat is het punt waar we op zitten nu.
3: Maar vooralsnog, de man in kwestie, hij blijft verdachte.
2: Hij blijft verdachte.
3: Is zijn inkomst in vrijstelling met beperkingen?
2: Nee hoor, er zijn geen beperkingen opgelegd in de beschikking van de rechtercommissaris. Dus er zijn geen beperkingen opgelegd.
3: Dus als zou de man het land verlaten, hij mag dat gewoon doen?
2: Er is geen reisverbod opgelegd. Dat is hem ook niet gezegd. Maar dat zou ook moeilijk gaan hoor.
3: Ja.
2: Omdat je dan in strijd zou handelen met internationale verdragen. Om die man een verbod op te leggen. Kijk, je kan hem een verbod opleggen wanneer je denkt dat daarmee bewijsvertroebeling zou kunnen plaatsvinden of dat er bewijsstukken zouden worden weggemaakt. Maar dat is niet het geval. Het gerechtelijk vooronderzoek is bijna afgerond.
3: Heer Kanai, hoe denkt u dat deze zaak zal eindigen?
2: Ik denk dat deze zaak bij de rechter gaat eindigen, zoals de melkpoederzaak. Ook is gedagvaard voor 21 mei, dat denk ik. Dus ik denk dat te zijner tijd ook een dagvaarding wordt uitgebracht naar de directeur, dat denk ik.
1: Zo, en dat is dus de uitspraak, de uitleg van meester Erwin Kanhai in de case waarbij nu Deo Kumar Sitaram, de gewezen directeur van Melkcentraal, op vrije voeten is. Wij doen nog baganatori, dames en heren. Doe je dringwan sani, je kouwan sani. Isab sami bewani laas, mi aksi, mi vrouwtje van galade van me zoeken. Maar zelfs dat soort dingen, mi denk, na gaspom moan bij de station. Weet u dat we nergens krakeling kunnen vinden? Ongekend, man. Ik zat hier en Randy had dat ding, heeft hij me twee stukjes gegeven. En mijn jammer is al langer, dus ik dacht, jong. Gewoon pakkie. Heer Noord, no Abi Krakeling. Kan je voorstellen. By the way, de mensen van... ik heb ze gebracht gisteren. De mensen van Paramaribo Noord willen wel in een speciale uitzending hun zorgpunten kenbaar maken met betrekking tot het onderlopen van Paramaribo Noord. Want die man takkie, we hebben dat ding bestudeerd. En eigenlijk hoeft Paramaribo Noord niet onder water te lopen. Maar we hebben het bestudeerd en we willen het samen met u bespreken. Dus ik denk donderdag of vrijdag dat je maar ruimte om daarover te praten. En het is geen vingerwijzing naar niemand hoor. Ik ga geen minister Sang ophangen. Want voor minister Sang zijn er tientallen andere mensen geweest. Het is gewoon dat wij in Suriname niet de juiste dingen doen die we zouden moeten doen. Misschien moeten we ook enkele heilige huisjes en deuren intrappen. Ik weet het niet. Maar ik weiger om te geloven, dames en heren, dat mijn jongste zoon van 3 jaar, dat hij over 25 jaar nog steeds zal moeten rijden in een verlengde keizerstraat, super onder water. Dus meer. Dat minder de moren toe. Maar we moeten duurzaam dingen oplossen voor een lange periode. Sinds mijn dip. Van de Sigastraat, Keizerstraat is zo. Sinds mijn dip. Maar goed, we praten zo meteen over wat anders. Want meneer Van der Zan, ligt voor iemand dat kan manko pura krak. Heel wat discussie daarover. En ik heb een biggie man vandaag aan de telefoon gehad. Die zegt van Limbo. Mek me kon tegen de smassen. Mek kon grap van sari. Mek me kon legde uit. Bagate mik bataki. De me voor olom ba. En bagate mik bataki. Gaan ze zich schamen. Dat de bedek heeft broko kiek. Mek neem het ze niet kwalijk. Ze weten niet waar ze over praten. Nou. ben benieuwd straks om te luisteren naar deze heren die hier gekomen zijn in de studio. Ik ben er over 3 minuten.

0: New Productions presents.
1: Another one.
0: What? Shelley List, de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat. Theater Thalia.
2: 22, 23 en 24 mei.
0: Hou je vrij. Kleintjes? Nee. Neem alleen maar biggies mas mee. 18 plus is ook ritori. Kom, lachen. Shelley gaat sexy verhalen voor je zakken. Karta, Unesuku her en der. Gewoon op de website van sneeuw.sr. Vanaf IT-barkie SRD, Juda in C. Voorprogramma, ik bedoel voorspel van Gaffi, van Sambal Trassi. Je moet komen voordat je gaat. Kom niet laat, die stoelen in Thalia gaan trillen en beven. Deuren open vanaf 7. Nanga ting, sneeuw neem ik grap. Show start 8 uur strak. No draai draai, presi no lai.
2: 22, 23 en 24 mei.
0: Eerlijk, die show wordt heerlijk. Doe flexie, contranga en sexy.
3: Mi tak ya wel.
4: Sepi mi gudu.
5: Ya mi lobby, mi popki. Mi sugru skrati.
4: Shella send money, Jim. Baya me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
5: Vrouw, let ya pa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
4: Nee, mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
5: Mi sugru skrati. Als we net hier om de hoek gaan.
4: Unaf verstand in de verstand dat mi no wani.
5: Dan breng ik je op de e-bike. Geen benzine verbruik. Dat is essentie. Odorobaka.
4: Isop sang. Doe zei wani.
5: Mi popje. A city, eh?
4: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
5: Den a euro.
4: Man a Hollandse ne verstaan. Den no habi. Se hebben niet. They don't give. Jung a jiang ting fun.
5: Oké, dan mo chari ga wan trouwen.
4: Nee, ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
5: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you take dif you want doro. Dif me no doro.
4: Stop deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa euro so.
5: Si my pa euro.

Nieuw Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkes, Paticola Gansenhoef en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info, bel 06.

0: Padre Eric alias Winter als
1: Spy. Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
2: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.
3: Ken je status, laat je testen. Dan weet je hoe je ervoor staat. Ik heb in de studio twee heren, dames en heren. De ene zie ik voor het eerst in levende lijve. Want hij belt zo vaak. En toen hij eenmaal begon te praten, toen is het ons duidelijk geworden wie hij is. Maar laten we starten met meneer Pokorny. De heer Leendert Pokorny. Die zit hier in de studio. Ik zeg meneer Poko. Ik mag toch? Ik mag meneer Poko zeggen.
4: Wie is voor jou?
3: Meneer Poko. En naast meneer Pokorny zit... is dat Pokorny met...
4: IE.
3: IE. In Afbarmi. Het IE. En als meneer Pokorny zit, meneer.
5: Sigmund Robles.
3: Meneer Sigmund Robles, die dus vaker belde en appt. En nog steeds appt.
5: Ja, dat is waar. Kijk, ik moet eerlijk toegeven, niet altijd heb ik de mogelijkheid om te kijken of te luisteren. Maar wanneer ik dus die vrije tijd heb, dan kijk ik of luister ik.
3: Dus neemt u meneer Sigmund minus app, meneer Sigmund. Maar meneer Bogus, meneer Witkiel, zei Jack.
5: Want kan ze er nou, man. Kan zijn dat misschien een kleur van mijn lektiepje, zo dat kan. Maar wat dat betreft, je moet gaan kijken naar what's inside.
3: Ja, natuurlijk. Heren, ik weet niet, meneer Pokorny bel me, kijkers en luisteraars, met de vraag, het verzoek van, ik wil dat in toelichten, want kijk, we hebben dat incident gehad, waarbij de mannen van de SB, niet eens van de SB, de mannen van het beveiligingsbedrijf, meneer Van der San Onnies hebben eruit gezet.
4: Ja.
3: Eruit gegooid, heeft hij zelf gezegd. En Bagadé hebben we hem gezien met een... wat is dat ding? Is het een pangi? Wat is het precies? Dat laat ik aan u over. Een doek, zeg ik.
4: Een doek.
3: Een doek.
4: Een doek.
3: Samen met Basie Ramon.
4: Ja.
3: Om zijn kraal weg te halen, heb ik later begrepen.
4: Ja.
3: In eerste instantie zeiden mensen... Amango Bonu drapen.
4: Ja, en dat bracht mij terug.
3: Ja.
4: Toen ik 6 jaar was.
3: Toen hij 6 jaar was.
4: Ja,
3: Oké, we komen daar straks op terug. En nu willen... sommige mensen hebben er een grapje van gemaakt. En die discussie wordt nog steeds vandaag de dag gevoerd. Ja. Mensen die zeggen van... nu begrijp ik het. Nu het is uitgelegd. Andere mensen die zeggen... ik blijf erbij. Waarom ga je dat doen? S'morgens. Zei die nog wel later. Mm-hmm. Want het is, dat soort dingen doe je dus niet op zo'n openbare plek. Verschillende meningen. En u zegt, meneer Pokorny... je wou verduidelijken als Antire Baganna.
4: Wij zijn...
3: wij, samen met meneer Sigmund.
4: Uit hoofde van ons beroep... zijn we genoodzaakt...
3: beroep?
4: Past life therapeut.
3: Oké.
4: Okay. Wij werken met het verleden. Past life begint nu, hier en nu. Het is nu 3:50. Past life is 3 uur 's middags. Net gepasseerd, dus zo op zakba. Past life, dus past.
3: Ja, ja, ja.
4: Je gaat terug in de tijd. En het teruggaan betekent, je actualiseert het gebeuren. Ga terug naar die tijd. En Sigmund en ik doen het. Ik iets langer, hij ook. theoretisch gaat hij het helemaal netjes uitleggen. Wat past life is in relatie tot wat er nu gebeurd is.
3: Dus het verleden in relatie met de toekomst, met het heden.
4: Met het heden.
3: Met het nu.
4: Ja, wat ja. Nu wat zijn gebeurd is.
3: Ja, oké. Okay. Maar die dingen zijn ingewikkeld. Gaan de mensen het jullie begrijpen?
4: Nee, gratari.
3: Is dat alleen maar dat jullie leven in een eigen wereld?
4: Nee, Osuma. Het zit met Chago.
5: Kijk, wat dat betreft, dan ik doe het. Ik zal even beginnen. Ik ben past life therapeut, hypnotherapeut. En nu noemt men past life therapeut. Een andere, je hebt ook stromingen die het noemen traumatherapeut. Dat is misschien, sluit misschien beter aan bij het, wat we eigenlijk doen. Wij behandelen voornamelijk trauma's. En het maakt nou niks uit wanneer dat trauma is ontstaan. Het kan zijn dat een trauma, laten we even beginnen. Een trauma is een moment wanneer iets gebeurt en je voelt je machteloos.
3: Het maakt indruk op je.
4: Nee, machteloos.
5: Je voelt je machteloos. Je kan niets doen, want bijvoorbeeld iemand is overleden.
3: Ja.
5: Of iemand is erg ziek. Of jij bent erg ziek. Of je hebt iets verschrikkelijks meegemaakt, bijvoorbeeld een aanrijding. Zodra je ogen sluit, zie je die beelden van dat bebloede kind die daar op straat lag. Mm. En dan word je erg emotioneel, je wordt boos of verdrietig, want hij deed net een mars, heeft zomaar dat kind aangereden.
3: Nee, je kan het niet loslaten.
5: Je kan niet eens slapen, want zodra je ogen sluit, zie je die beelden.
3: Mm.
5: Wat wij als therapeut doen, we brengen je dat traumamoment, dat je het gaat herbeleven. Je bent helemaal bij, jij gaat aan de therapeut precies vertellen wat je hebt meegemaakt. En dan ga ik je als zodanig begeleiden dat uiteindelijk dat trauma verwerkt wordt. Waardoor je verder kan gaan naar je leven. En dat trauma kan pas zijn gebeurd. Maar het kan ook eerder in het leven als kind. Bijvoorbeeld je ouders vochten met elkaar verschrikkelijk. En je bent bang, je gaat schuilen. Of misschien ben jij afgetakeld. Of misschien ben je belachelijk gemaakt. Of anderen belachelijk gemaakt door een onderwijzer. Of het kan ook zijn dat bij de geboorte. Als je even nagaat een moeilijke bevalling met bijvoorbeeld tankverlossing. Voor die moeder is het al traumatisch. Maar voor dat kind, die begrijpt er niks van. En dan komt nog bij, dan zitten dat kind in een couveuse. Ze houden niet van me, daarom zetten ze me daar. Ik wil bij mama blijven. Kan traumatisch zijn. Mm. En dan kan het nog eerder zijn plaatsvinden in dit leven. Bijvoorbeeld in de prenatale periode. Dat die vader zegt, abeerde die zijn of mee. Mm. Of die moeder heeft geprobeerd die vrucht te aborteren. Ga even naar wat het betekent. De mensen die voor jou zijn op aarde hier afhankelijk zijn. Dat ze je niet willen. Ze stoten je af. Je bent niet welkom. Dan begrijp je wat het gevolg zou kunnen zijn van je leven. En dan kan het ook zijn uit vorige levens. Normaal is er altijd een samenhang tussen wat gebeurt in dit leven en wat gebeurt in vorige leven. En dan kan het ook zijn dat die trauma's te maken hebben met wat men noemt entiteiten. Entiteiten is de verzamelnaam voor alle niet-eigen energieën. Dus het kunnen zijn Jorkas Bakroes, dat soort van zaken. Maar het kan ook zijn dat stel je komt met een verschrikkelijk rapport thuis. Je bent al bang, je vader schokt je en dan zegt hij, je bent dom, je kan niet leren van niemand, dat stuur ik je naar school. Die woorden komen bij jou naar binnen, dan gaat je gaat je zo voelen, je gaat je zo gedragen omdat je weet dat je zo bent. Dat trauma moment, je bent al angstig en op dat moment word je geschokt, energie van jou kan naar buiten gaan en andere zaken kunnen naar binnen gaan. Dat is eigenlijk de basic waar we mee werken. Hmm. Die traumamomenten, schrik-shock-momenten. En dat is wat ik zeg, dat geval van meneer Van der Sande.
3: Maar even, in het geval van zo'n kind, hè, gaat hij in confusie zetten wat hij zegt. Hoe wordt dan zo'n kind verder begeleid?
5: Als dat kind last heeft later, door allerlei omstandigheden, kan je komen naar een past life therapeut die je dan verder kan begeleiden. Weinig mensen in Suriname, heel weinig mensen, kennen die mogelijkheden van past life therapie. En is natuurlijk hun keuze, mine kari mine yagi. Dus wat dat betreft mogen ze gaan waar ze willen. Maar een past life therapeut die kan heel veel zaken oplossen. Ik had zo, want ik ben therapeut. Vandaag had ik een case. Die dame heeft geaborteerd. Op gegeven ogenblik is er, hoe heet het weer, een, door bepaalde medicijnen, is ze weer zwanger geraakt. Je moet begrijpen, wanneer je aborteert, dat lichaam gaat uit die baarmoeder, maar het zou best kunnen zijn dat die ziel nog daar blijft hangen. Dan maak je tot voet toe. Trouwen mag kon. Dus mina mag kon. Dat johan kon ilawaide. Amos tot voet toe die. Op gegeven ogenblik is die dame toch zwanger geraakt. Wat blijkt? Die dochter die geboren is, die kan nu niet zwanger raken. Het zou zo kunnen zijn. Ik zeg niet dat het zo is. Maar ik sluit het niet uit dat die ziel die toen der tijd geaborteerd is geworden, is aangehecht bij die dochter, waardoor zij dan niet zwanger kan raken. Je moet kijken, en er is een artikel geschreven op een bepaalde site. En ik vond het verschrikkelijk. Dat heeft me eigenlijk getriggerd dat ik mijn vriend Pokor niet heb gezegd, hey, nou, hier moeten we over praten. Want wat is het? De manier hoe eigenlijk die meneer Van der San belachelijk gemaakt is geworden. Ik vind het verschrikkelijk. En wat de eerste reactie van mij was, je hebt verschillende soorten mensen. Hele slimme rikken, die leren doordat ze bijvoorbeeld bepaalde dingen zien bij anderen, of misschien lezen ze het, middelmatige. Die leren door zelf bepaalde dingen te ervaren, daaruit leren ze. Maar heb je een andere groep, ik laat het aan de kijkers en luisteraars over welke mensen daarbij bedoeld worden. Die weten alles. Ze hoeven niks te leren. En het zal mij niet verwonderen dat een groot deel van de samenleving tot die groep... Alessandro Sabi. Ik laat het aan de luisteraars en de kijkers over wie tot die groep behoren. Mm. En er is een schrijver, een persoon heeft ook geschreven op die website, op die site. Ik laat het aan die mensen ook. Teno sabi, nogo play sabi man. Ah, is rommel. Omdat, als die meneer Van der San was gegaan met een kerkelijke, een of ander dominee of pater, ik ben benieuwd of men zo negatief erover zou praten. Terwijl exact hetzelfde gebeurt wanneer Thomas Madedena Strati, dan gaat die pater om die ziel weg te halen. Maar nu, door dat nou wat, wat man, en dan geven ze direct ook een bepaalde intonatie, te wat gewoon bonu man. Ik laat in het midden wat de juiste naam is. Maar wanneer men praat over de bonu man, dan gaan direct een aantal mensen anders kijken naar de zaak. Nee. Kijk naar het traumamoment. En dan laat ik ook... Kijk, want een aantal mensen vinden het verschrikkelijk wat gebeurd is omdat die man een man van 80 zoveel. Meneer, voor mij is het van belang. Geen enkele cliënt mag je zo behandelen. Al is het een kind van 20 of een tiener of iemand van 20 jaar. Je mag die persoon niet zo behandelen. Een cliënt moet je met respect behandelen. En daarom vind ik het niet omdat het een man van 80 zoveel is. Nee. Elke cliënt moet je met respect behandelen. De klant is koning. Als op gegeven ogenblik alle klanten van DSB zouden zeggen, we dan met dat meer rekening. Dan ben ik benieuwd wat er zou gebeuren. Die mensen die dat hebben gedaan, staan ze erbij stil dat ze met hun brood spelen.
3: U zei eerder, Hassan Hataman.
5: Tuurlijk.
3: Legt u uit.
5: En dat trauma, kijk, wat is het? Wanneer die man is nog gevallen ook. Dus Amman Kishin. Daardoor is hij in een bepaalde gemoedstoestand. Dan valt hij ook nog. Op dat moment kan het zijn dat energie van hem naar buiten gaat.
6: Hij is blijven zitten bij, na die val, hè?
5: Ja, dus maar er gaat energie van hem naar buiten. En dan kan er andere energie naar binnen komen.
6: Mm-hmm.
5: En dat maakt dat... Je moet ook begrijpen. Ik zal eventjes een klein dingetje vertellen over mezelf. 29 februari 76 ben ik aangereden. Ik was 3 dagen in coma. En op de 3e dag gaat mijn moeder en mijn broer naar de plek des onheils. Fugo karmi geest, de troon was tong. En op dat moment kom ik bij een aanzet.
3: Komt u bij?
5: Ja, ik kom bij een aanzet uit coma. En nog mooier. Laten we het noemen is toeval. Laten we het zo noemen. Op diezelfde kamer waar ik lag.
3: Mama dit
5: was een Indiaanse jongen later. Die man was een maand was die man in coma. En elke middag kwam hij zo ouder. Die man was een Guyana-Indiaan van het Lauwe gebied. Elke dag kwamen zijn ouders op bezoek. En mijn moeder dacht, zei, ja, het zijn mensen van het bos, dus ze zullen dit soort van dingen kennen. Maar op een gegeven moment, de takkie. Toen heeft mijn moeder ze gevraagd, maar ook Karabo in geest. Ze weten er niks van. Toen heeft mijn moeder ze gezegd wat ze moesten doen. Hebben ze gezegd, het is goed, dan gaan we de volgende dag niet op bezoek komen. Dan gaan we dat soort van dingen gaan doen. En de volgende dag komt die jongen bij. Men staat er niet bij stil. Tieno sabi no go pleitak dat ze naar rommel. Go zoek of leri. De mensen die, de persoon die ons heeft opgeleid. Alle therapeuten hier in Suriname. Is geen Surinamer. Het is een Nederlander. Men heeft op gegeven ogenblik dit, al die dingen vastgelegd. En dan gaan we het leren. Ik heb toen der tijd een lezing verzorgd samen met een bekende paragnost in Suriname. En die moeder van mevrouw Vreedzaam was in die zaal. Ik noem die naam. Ze was in die zaal. En ik sprak over entiteiten. Wat heeft die mevrouw Vreedzaam toen gezegd? Ze heeft dus vaak gesproken met de PI's, omdat op dezelfde manier wat wij als paaslijftherapeuten, hoe wij werken met entiteiten, op dezelfde manier doet die PI het, maar niemand kon er vertellen waarom bepaalde dingen gedaan worden. Dus ze was zo blij dat ze het uiteindelijk nu geleerd heeft. En diezelfde dingen die wij van onze bigisme hebben geleerd, het is niet vastgelegd. En die witte man die gaat boeken schrijven erover. En dan gaat hij eigenlijk zijn royalties krijgen erover. Dus eigenlijk laten, omdat Uno Eplei Sabi man, we vinden dat ding rommel. Dan gaan wij anderen de rijk van laten worden.
3: Maar Miwan, hoe leggen ze morgen boe uit? Nassoa inpek, Schenke Abi?
4: Ja.
3: Scheng.
5: Je moet even nagaan. Het kan zijn, niet elk mens is hetzelfde. Dus bij die ene kan het zijn dat hij misschien zijn hele verdere leven eigenlijk maar gelijk een zombie.
4: Bijgetekend.
5: Want een deel van hem is daar blijven hangen.
4: Ja. Mag ik hierop even om te voorkomen, want ik moet ook preventief bezig zijn.
3: Nee.
4: Hierop inhakend.
3: Op die van de impact van shit.
4: Ja, die impact. Mm. Het gebeuren, die impact, die val,
3: ja.
4: Die vernedering, hè? Die trauma. Trauma is machteloosheid. Niet ja. Voering.
3: Zo beter zijn.
4: Is machteloosheid.
3: Ja.
4: Zo. So, hoe kan je dat afremmen? Vooraf nu, hier en nu. 12 mei, dag van de verpleging. Door. Hoe beleef je het? Hoe sta je in het leven? Of je toelaat dat je overkomen is. Overkomen is Ifaya. Want dan neemt het helemaal bezit van je. Het laat je niet los. Alles wat daarnet gezegd is, zit erin. We hebben een techniek om dat los te weken. Preventief zeggen wij dan, zie het als een ervaring. Ervaring als een gebeuren. Een gebeuren. Oh, dit gebeurt dus ook. Waardoor je al afstand neemt van. Je zet het op een afstand. En je leeft gewoon door. En je vindt wel hulp. Maar je instelling op dat moment. Want goed op de keper beschouwd. Mijn vriend Jenny kwam van een andere bank. Had daar succes met zijn vraag. Kom naar de andere bank. En krijgt een blow. Zie hem? Ik zou er niet op rekenen dat. Dus hij passie samen rij van bank A naar bank B om die handeling te verrichten. Was dit uitgesloten in mans constitutie, in mans denken, in mans handelen, in zijn vraagstelling ook bij die andere bank? En dan krijg je boem.
3: Maar wat ik ook heb gelezen. En dat is aan mijn matai mij ook toe persoonlijk. En jullie zijn hier om dat te corrigeren, uit te leggen. Waarom heeft hij niet ervoor gekozen, die afvadong? Misschien is het al gezegd, maar om het te onderstrepen, toch? Die afvadong zei hij aan Oppo, dat nak bijvoorbeeld drie lezen, gelijktijdig.
4: Ik verloor. Ik klaar.
5: Niet elk mens. Niet,
3: als je dat zo doet.
4: Ja, nee, dus. Kijk, je valt. Nou, maar. Met Egitori. Hmm. Een paar weken geleden. Ben ik ergens te Saramaka. Plotseling voel ik mijn hoofd groot worden. Mijn kracht trekt weg tot mijn tenen. En ik zeeg neer. Nadat ik een half uur de geschiedenis van de plek tot mij genomen heb via de eigenaar. Waar een familierelatie bij is. Dus dat had geweldige indruk, geweldige impact. Want man loopt kroeket bimsa. Ik sta op. Of ik reis weer op. Ik maak 2 of 3 stappen. Ik val weer. Mijn schouder op die post van de deur, want we zouden weggaan. Ik heb nog steeds die kramp. Die negativiteit. Want hoe men daar op het terrein gewerkt heeft in het verleden, die negativiteit hing daar. Mino go sukusani, mino ben sabi. Maar plotseling een overdracht naar mij toe. En nu ben ik bezig het los te laten. En eerlang zal Sigmund het finaliseren. Omdat ik het al door heb.
3: Ja.
4: Maar het heeft ook bij mij even geduurd om te begrijpen overmacht. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Doe het een ander niet aan. No bari, no kosi. No doe. Want of die andere persoon sterker is dan jou, spiritueel sterker, en die heeft een draaibakka, keert het terug, stuurt het terug naar jou.
3: Hmm.
4: En dan ben jij de eigenaar. En dan...
5: Misschien kan ik eventjes ook aangeven. Zeg, kijk, laten we even realistisch zijn.
3: Hmm.
5: Je bent een bepaalde persoon. Je bent bekend in de samenleving. Je hebt een bepaalde status. Dan word je zo... Ja. In algemeenheid.
3: Ja.
5: Dan word je zo vernederd. Al heb je dat die les thuis geleerd wat je moet doen in zo'n geval, kan het zijn dat op dat heb je helemaal blow-out. Inak helemaal blow-out. Je weet op dat moment kan het zijn dat je niet normaal functioneert. En dat kan gebeuren doordat energie van jou naar buiten is gegaan. En daar moet men niet gewoon simpel over nadenken. Dit ding kan een diepere impact hebben. En als je het niet oplost, het kan jou lastig vallen, laten we het zo zeggen.
3: Ik kan er last van krijgen.
4: Nee, je hebt er last van. Ja. Want ik heb er nog steeds last van. Wat hij nu zegt, is precies wat mij gebeurd is. Mm. Niet overkomen. Waardoor ik me nou nog staande kan houden. Maar eerlang zal ik helemaal bevrijd van moeten worden. Als een anker in mijn.
3: Ik zie iemand ook de opmerking maken. Maar zei de Amango juist ayuru dati.
5: Ik moet ook eerlijk toegeven. Zeg, laten we ik.
4: Wij.
5: Of ja, of als wij als therapeut. Als meneer Van der San bij mij bijvoorbeeld was gekomen. Wij hoeven niet eens uit huis te gaan om dat soort van dingen te doen. Ik kan hier zitten en dezezelfde rituelen voor iemand in Amerika doen.
4: Via WhatsApp.
5: Plaats, tijd en omstandigheden. Met paaslijftherapie heb je dat soort van zaken niet. Je kan nu hier zitten in je werkruimte en dan kan je dus tot op een andere plek dat soort van zaken in orde maken. Dus kijk, op zich, ik weet niet precies wat de... Het zou best ook kunnen zijn dat de mensen wat dat betreft hun andere... Ik weet niet precies wat de reden is dus dat het gedaan. Of misschien weten ze die... I don't know. Ik ga niet... I don't jump to conclusions.
4: No.
5: Feit is wel, wij als therapeut zou... Ik heb ik praat uit ervaring. Niet zo lang geleden is iemand overleden. En zijn dochter was bij mij in een therapie. En zijn dochter daar... In mijn ruimte hebben we die sessie gedaan. Om dat die plek eigenlijk te reinigen. Nog mooier, daarna zou een pater die plek gaan reinigen. En dat is niet meer doorgegaan. Maar ik heb dus dat allemaal gecorrigeerd. En dat die man daar kan, als zodanig kan gaan in vrede. If you no poor aye je drappen, kan het gebeuren dat op gegeven ogenblik andere daar de dupe van zouden kunnen worden. En dat gebeurt, is niet één keer gebeurd, het is vaker gebeurd. Heel veel plekken in Suriname zijn beladen, omdat daar energie is blijven hangen.
3: Noemt u een paar van die plekken?
5: Kijk.
3: De man dat kabinet.
5: Luister nou. Kijk, een bepaalde bekende persoon in Suriname was overleden. Als ik me niet vergis, was het op een zaterdag. Een hele bekende persoon op weg naar Nikeri. Meneer Karning,
4: Nee, wat Amsal.
5: Meneer Karning. Daarna.
3: De persoon was op weg naar Nikeri.
5: Ja, ja, ja. Shows en dat soort van zaken. Meneer Karning.
3: Oh ja,
4: ik, ja, okay.
5: Ik zal helemaal niet suggereren of het wie ook. Dus.
4: Ja, okay.
3: Ja, ja, ja.
5: En daarna vindt men het vreemd dat op die plek zoveel andere ongelukken hebben plaatsgevonden.
4: Ja, toch?
5: Het is niet uitgesloten dat die ziel daar is blijven hangen. Ik heb zelf als therapeut een aantal zaken gehad. Nog mooier. Een case, hele bekende geval,

0: ons als paaslijftherapeuten is het gesneden koek. Hmm. Wij begrijpen dit soort van zaken. En als mensen bijvoorbeeld iets meer willen weten over dit soort van dingen, ga een beetje op het net, kan je een aantal dingen vinden.
1: Maar is het waar dat dat kabinet daar Palmetuin is, zodat dat
2: die... Ja, dat is een
0: heel... Is niet vrij. Nee,
2: laat me een voorbeeld geven.
1: Ga je een toren geven?
2: Nee, wacht. De PI die in de Palmetuin werkte, achter, even kijken hoor. Nee, je hebt huizen aan de Kleine Combiweg. Weet je, aan die kant. Die hele rits daarachter. Daar gingen de PI hun dingen doen. Jaarlijks. En ook consulten. En weet je wat men daar gebouwd heeft? Nu, Goluko. Een urinoir. No. Probleem. We hebben het al doorgekregen. Het moet verdwijnen. Het is heilige grond. We pallen aan het doedrapen.
1: Dan gaan we plassen drapen.
2: Dus toiletten, pak toilettengroep D. Want het moet ook concreet zijn. Ja? Mensen daar gaan bouwen. Wordt er gebruik van gemaakt. Alles mijn kort passie. Het staat te staan.
1: Ja.
2: Of je één zou willen weten. Bijvoorbeeld Biggie Jari.
1: Waar is Biggie Jari?
2: Sommersdijkstraat, hè?
1: Palmetuin.
2: Ja, naast tegenover Palmetuin, naast financiën. Dat is Biggie Jari toch. Sommigen had ook daar een ding, feest gegeven en dat soort van dingen. Wie heeft daar gewoond? Hoeveel is daar geleden? Florastraat, hoeveel is daar geleden? Het zijn allemaal cliënten die bij me langs zijn geweest. Van niet verwerkt stervenden is een, ook een van de aanleidingen. Op die plek waar die Surinamse bank nou staat. Ik ken het als mijn broekzak. Omdat we daar boorden naar blauw grond. Want daar was alleen koffie. Om het zo uit te drukken. Maar het kan zijn dat er ook iemand daar... Sorry, nou moet ik beter zeggen. Op plantage Manateretten is het zo geweest dat er ook offers zijn gebracht, kinderoffers zijn gebracht, op verschillende plekken daar. Maar systematisch melden ze zich aan, of worden ze een beetje dat. En of toevallig de persoon langsloopt bij een van ons, dan kunnen we het oplossen. Al die plantages hebben die dingen. Is niet... Kijk, we komen uit een... Laat het duidelijk zijn. We praten over genocide. 6 miljoen Joden, hè? We praten niet over de zwarte genocide in Amerika, in Noord-Amerika, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Het is verschrikkelijk. Veel meer mensen zijn doodgegaan.
1: Ja.
2: Ja, toch? De zielen die kapot zijn gemaakt, die zijn blijven hangen. Dus met die zielen moeten we geen grappen maken. Het is ook geen showtime. Het is rustig thuis. Je doet je verhaal. We maken een analyse en we brengen je terug. Om die machteloosheid die je toen had te triggeren, te voeden. Om te doen wat je niet hebt kunnen doen.
1: Ja.
2: De Jenny zou dan iets tegenover moeten stellen. Ik ga je zo op iets komen. Dus van mijn Karin schrijft, van mijn Karin krijgt die, dan mijn Tjago.
1: Ja.
2: In die situatie, hè? In die sessie.
1: Want je leest ook... die dingen die ik zeg... is aan de hand van wat ik lees op FB. En het is goed om te luisteren en naar jullie... omdat mensen nemen die dingen over en gaan ermee verder, toch? Nee.
2: Daarom zijn we hier.
1: Want Raman Takno Taki... is hier ik van de Sando Asani... dus je dat kan bewaken nog maar kamoro.
0: Kijk, weet je, wat
2: niet.
0: Ik dus toen eruit begon. Kijk, dat soort van zaken is eigenlijk wat in jouw denken is. Wat in jouw denken is, dan ga je ervan uit. Zo de waard is vertrouwd in zijn gasten.
2: Dat is wat ik denk.
0: Omdat jij ervan uitgaat, je gaat ervan uit, zeg je, if na bij de mida, dat moet je doen.
2: Ja, toch.
0: Terwijl...
2: is oorzaak gevolg.
0: Terwijl in dit soort van spirituele zaken moet je leren... eigenlijk het belangrijkste is vergeven.

0: En niet om die anderen ga je vergeven, om jezelf.
1: Ja, ja.
0: Maar dat is een ander ding waar ik misschien iets langer over zou praten. Dus dat ga ik eigenlijk wat dat betreft.
1: Ja,
0: maar wat je dus zei over dat bepaalde plekken beladen zijn. Zodra mensen onverwerkt zijn gestorven op bepaalde plekken, dan is het niet vreemd dat die ziel daar of die zielen daar zijn blijven hangen. En dan kan het wel zo zijn dat die plekken beladen zijn.
1: Wat wij hadden met dat kabinet, toch?
2: Ja, ja.
1: En daar, ik zat in een soort kelder daar.
2: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Hoor ik die man erin gezet?
2: Ik heb je daar wel ook best, ik heb je daar bezocht. Dus weet je wat?
1: Die man is met mijn muis weg. Oh,
2: die muis is er.
1: En, lukken afstand naar het dorp.
2: Mm-hmm.
1: Twee stappen toch bij
2: de deur. Ja, ja,
1: ja. En het was s'avonds, acht uur of negen. Ik werkte s'avonds ook.
2: Mm-hmm.
1: Kijk waar die deur staat.
2: Ik kan me zoiets herinneren.
1: En wat was mijn klopt op het dorp?
2: Ik ben tegen mij, moet ik het horen.
1: En achter je had je een lange gang, toch? Een lange gang. Dus twee stappen. Mm-hmm. En ik maak die deur open. Ja. Ik maakte die deur open. Als iemand daar staat, zou je de persoon dan tenminste nog op de gangen zien weglopen.
2: Ja, long way. Kwetie.
0: Niet vreemd.
1: En het
0: voor
1: was niet,
0: ons is het niet vreemd.
1: En het was niet appjes, weet je het zeker dat je dat... Het was duidelijk.
2: Ja.
1: Begrijp je?
0: Voor ons is het niet vreemd.
2: Dus, if man tegen Limbo je leeg, dan mij het tegen Pocorni Juni leeg, want ben erop, want die ben tegen mij.
1: Nou, je bent er weer
2: gaan. Ja, maar... Mam, kom, ik zei, ze zijn voeren toch in, onthouden ze niet. En toen hebben we direct een analyse gemaakt. En ik weet niet meer wat we gedaan hebben, hoor. Maar ontladen.
1: Maar één ding weet ik wel, ik heb het niet meer.
2: Nee, je bent te bangerijk.
1: S'avonds ben ik niet meer geweest.
2: Ja, je bent te bangerijk. Dat is een vrolijke noot.
0: Dit soort van zaken.
1: Maar dan geef je hem gewoon expressie toe, dan kan je daar niks te zoeken.
2: Nee, maar niet uitdagen en dat soort
0: dingen. Daar niet van, maar kijk, je moet ook begrijpen. Je moet, kan je... In dat soort van gevallen, als je eigenlijk voor je werk daar hoort te zijn, dan moet je wat dat betreft gaan kijken. Zeg, luister, hoe kan ik als zodanig...
2: Dan gaan we het. Hey, sorry, ik ben hier aangesteld, niet jij. Dus, broer Tjalla. Je moet, dan zeg ik, het is een... Let wel, het is jou niet overkomen. Misschien moet het duidelijk maken. Je moet het niet ervaren. Migaroloko zei met me. Nee. Oh, bestaat dit ook? Als een gebeuren dat je pier jij loek en bij, dat ben je met even met een churi, dat je met een churi geen bij. Nog zo onnaki.
1: Mijn naam, wat met churi toe dat je bakat te trangen?
2: Nee, je bakat te trangen, want door dat je het anders beleeft, Limbo, het gaat om het beleven. Ik zou net iets zeggen ook, Mia's six. Zijn boy denkt dat mijn mama bij fiets, drie wil fiets. Jongen, fiets denkt met de reis aan mijn rij. Nooit meer naar Gotero. Maar dan nu, met het klimmen der jaren, die jongen fiets nu. We lukken, voorzien denk ik met Gotero. Maar dan bak toen nene, toen oma die bij lukken mee. Dat ik kon nene, want leen dat was voor hun moeilijk. Dus dan kort me nene.
0: Oh.
2: Nene kon. Kom alweer. Dus die taal kan ik nog. Kom alweer. Dat is schrijf me gewoon naar pressie. Ja, hier nog. Ja, oma. Oma, ik denk wat ik... Ja, boy, kom alweer. Linda, kom alweer. We gaan also. In het aan ja. Klaar is Kees. Een paar keer is het gebeurd.
1: Meneer Nergens, senior bericht. ik zit nu op dezelfde plek in een kelder. En het is super vredig, mijn jongen.
2: Oké. Nee,
1: maar ik succes daar hoor.
2: Ja, hoe ga je er is mee
0: ook,
2: om?
0: Is ook iemand die tenminste over die schutting heeft gekeken.
2: Ja, dan. Ja. Hoe ga je. Marcus heeft ook pas live gedaan. Hè? Ja, Marcus is ook op. Maar hij is ook op de hoogte. We weten precies wat we moeten doen. Rust.
1: Ja. Oké, dus voor de rest moeten we niet verbaasd opkijken. Het is. Het is geen abnormale handeling.
2: Nee, absoluut niet.
0: En dat is hem juist. Kijk, je moet ook. Je hebt een aantal mensen die andere religieën eigenlijk afkraken. Kolerip Chinsofasani. Ik vind het ook jammer dat in Suriname we zo weinig weten van. Suriname is multicultureel. Maar op school leren we niet bijvoorbeeld wat de reden is dat die Hindustanen bijvoorbeeld vlaggen moeten zetten op hun erf. Het zou beter zijn als dat soort van simpele dingen geleerd worden op school, dat je iets meer begrip hebt voor die anderen. Want laten we eerlijk zijn, je vindt het niet prettig wanneer dat jouw cultuur is, dan gaan andere mensen het belachelijk maken.
2: Bagatelliseren.
0: Nee.
2: Op dit punt, ik heb al sinds ik terug ben in Suriname, op de radio overal geroepen, ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Ik heb gevraagd, wat is de taakstelling van het directoraat Volksontwikkeling? Afverdwijn. Suriname is nu toe aan volksontwikkeling voordat 2028, no? We vaat, want we zijn nergens. Er is geen eenheid, er is geen vuist. We zijn versplinterd. Gezien de reactie, want ik ben positief, deze reactie moest ons ertoe brengen om te zien, no uno boom. Want die vlaggen bijvoorbeeld, is een uiterlijk teken van een innerlijke werkelijkheid van die meneer die daar die vlag heeft gedaan, ter ere van zijn God. Daar mag ik niet aan komen. Mag ik het ook niet bagatelliseren. Of ik nog een vlag voor mijn deur zou plaatsen. Een rode of een oranje of een witte vlag. Poké bonu.
0: Je ziet
2: het. Is het probleem weer?
0: Maar
2: hoe hard zijn we mee bezig?
0: Die oorzaak van dit soort van zaken is waarmee we zijn
2: opgevoed.
0: Alles wat niet christelijk is, is afgoderij.
2: Ja, maar die...
0: En wij hebben dat geleerd. En dan zijn we zo slim tussen haakjes, dat we dat ook nog zo gaan verexposen. Kijk, come on, we moeten begrijpen. Je moet onafhankelijk zijn in je mind. En die dingen die we geleerd hebben van die anderen, moeten we voor zelf gaan. Is het wel correct dat ik eigenlijk dat denken heb? En dan praat ik vaak over bepaalde zaken. Nog steeds in Suriname dragen we jas en das. Dat vinden we geweldig. Terwijl we moeten weten in de tropen, wat is de reden dat een das toentertijd geïntroduceerd werd? Is niet voor die tropen. En dan gaan wij dat soort van dingen gaan doen. Nee, come on, we moeten zelf begrijpen wat eigenlijk onze cultuur is. Wat we eigenlijk moeten doen, onze identiteit.
2: Naar onze plaats, tijd en omstandigheden. Die verschillen hemelsbreed met Europa. En die kolonisatoren hebben ervoor gezorgd. Suriname heet Zuid-Amerika, Amerika, christelijk te beïnvloeden, terwijl een heel deel van de populatie uit andere steken kwam. Engeland, Ierland, die hadden hun eigen dingen. Afrika, onze mensen, India. Oei. Het is een zegen Suriname te zijn op het oudste deel van de aardkorst, 1,9 miljard jaar oud, tussen 1,9 miljard jaar oud en 2,3 miljard. Daarop wonen wij. We zijn gezegend. Wat halen wij eruit? Wat doen we ermee? Raise up. Vandaar dingen die zich voltrekken, zie ze al verse als een gebeuren, een gebeurtenis. Word er wijzer van. Klim. Want die ander, ik ben ook ergens naar een man gegaan. Zijn vrouw was pas overleden. Ik was hele predikant in Antwerpen. En broeder, u heeft mijn vrouw niet gekend. Ik zeg, nee, komt even mee. We lopen de trap naar boven. Teum, we gaan dan pakken. Nou, een foto. Moest je van vrouw. Die door kan me draaien om netje nog een foto. Misschien wel een boekenboek op haar baby. Broeder, maar waar slaapt u? Moet ik niet toch hier naast mijn vrouw? Dat mijn opa zijn niet af rood door van leek. Komt me nog een broeder? Ja, miskrijg je. Maar ja, daar komt het weer. Ze oma bent en boy, kom alweer. Ano, grab me. Ik heb het rationeel opgepakt. Want het is niet een kater voor me geweest dat ik zo geconfronteerd ben met een leek. En die vrouw lag al een week in bed bij die man. Want het was winter. Dat ook nog. En dan komen de Europeanen hier met christendom. Afrika is de bron van het christendom. En niet Europa. Je hebt de Europese versie. Maar de basic, en nu verschijnt het veel op TikTok, YouTube en zo, dat men die schrift geschreven heeft gevonden, die oude geschriften, Egypte, Ethiopië, bla bla bla. Wat type change zo? Als hij komt. We zijn sterk en nogmaals, we zijn uitverkoren op dit deel van de schepping het te maken. Omusmekking. We hebben te veel ruimte gegeven aan anderen om het te komen maken. Wij hebben het land over te nemen. Suriname is geen weggeefstaat of weggeefland. Nog via leningen, nog via bodemschatten. Amukaba.
0: Ik zal een klein dingetje even nog aangeven.
1: Ja, ter afronding.
0: Heel vaak, wanneer men praat over veel, ziet men dat soort van dingen als... Blakama is rommel.
2: Is rommel.
0: Uiteindelijk heeft die man van Surinaams origine... Uiteindelijk is hij daarop afgestudeerd. En nu heet formeel, wat wij kennen als veel, heet woordbreuksyndroom. Die man is erop gepromoveerd en het is maar het liebende hagel. Moet je even nagaan. Uno afrontu bepaalde zani. Maar wanneer je dat soort van dingen verder gaat bestuderen, dan ga je zien dat men het gaat omarmen. Dus dit soort van mensen die eigenlijk dit ding belachelijk vinden en meneer Van der Zaan hebben verguisd. Laat ze in de spiegel naar zichzelf kijken. En zichzelf afvragen. Zeg, wie of wat ben ik? Misschien dat ze achter het antwoord komen. Hopelijk.
1: Nou, heren, dank je wel voor het komen.
2: Moet dat maar langer.
0: En ook voor het gaan.
1: Nee, Taki. Ik ben blij kennis gemaakt te hebben met Sigmund.
0: Yes.
1: Meneer Sigmund. Dat is meer. Nee, meneer Sigmund.
0: Nee, ik heb over die schutting gekeken. En dan vanaf 2014 ben ik dus formeel paaslijfttherapeut.
1: Ja.
0: En die opleiding is begonnen in 2012.
2: Dus. Minna 19 zoveel.
0: Ik zal nog eventjes. We zijn dus, ik heb de opleiding gedaan in 2012. En er zijn met 30 mensen gestart.
1: Mm.
0: Eén van die 30 was recent nog minister. Niet iedereen is tot het examen doorgegaan. Uiteindelijk van de 30 zijn 13 geslaagd. Dus het is niet een opleiding van je Gugutaka diploma. En ik mag breed uitpraten. Ondergetekende was de best geslaagde. Dus...
1: En die minister was bij welk ministerie?
0: Ik wil niet suggereren. Ik wil alleen meegeven dat die persoon in het vorige kabinet minister was. Verder ga ik niks vertellen.
1: Vorige kabinet, dus de regering Santokje.
0: Ja.
1: Oké.
2: En in dit kabinet zijn er ook minister Gomen.
0: Reken erop, er zijn een aantal paaslijftherapeuten in Suriname.
2: Ook oppositie, Abiyara?
0: Er zijn oppositie. Een aantal, en je hebt ook een aantal mensen die tenminste over die schuld een beetje iets ervan weten. Dus wat dat betreft, de mensen die eigenlijk zo negatief praten over wat gedaan is door meneer Van der Zaan en meneer Maknak. Laat ze inderdaad iets meer gaan informeren. Dan gaan ze waarschijnlijk achter bepaalde zaken kunnen komen. En misschien, want het zullen diezelfde mensen kunnen zijn die uiteindelijk bij mij in therapie komen. Maar ik zal ze wel met respect behandelen.
2: Altijd.
1: Goed, heren, dank u wel.
2: Graag gedaan.
0: Heel graag gedaan.
1: Blijf je nog even zitten, want ik ben nog in beeld.
2: Oh.
1: Ja, jullie zijn vrij. In beweging, althans wat assistentie daar. Gaat Pierre me even helpen? Ik ben nog in de uitzending, anders hou rekening mee. Ik bedank de... Meneer Bocconi, pas op daar met... is een... Je mekaar portemonnee van de jongen. Ai, die heren gaan dus nu weg. Mensen, houdt u rekening mee. We hebben... Dit wat u straks gaat zien is geen lim op straat, hoor. Het is een normale reportage. Wij maken straks live kennis met de... Met de nieuwe voorzitter van de VIP. Jullie even uitschakelen, hoor. Lukt het?
3: Ja,
1: we maken. Ja, die we moesten even zelf assisteren. Ja, we hebben dus de heren gehad. Heel interessant. Heel interessant gesprek. Ik denk dat er een vervolg moet komen. We hebben weliswaar twee live uitzendingen die geprogrammeerd zijn. De ene is geprogrammeerd voor 16:30. Straks... Ah, rij voorzichtig. En die andere is geprogrammeerd voor 19:30. En die nodige voorbereidingen moeten dus getroffen worden. Straks om 16:30 hebben we een live interview met meneer Oelers van de VAP, de voorzitter. Jamal is naar de olifant. En om 19:30 heeft Robert, een artiest in de studio, voor een introductie. Dus houdt u daar rekening mee. Straks krijg je live om 16:30 dat gesprek vanuit de olifant. Dus ik bedank. Ik ben blij meneer Sigmund zelf ontmoet te hebben. Echt een trouwe luisteraar. Ik ga nog zo'n nummer nog noteren. Meneer Sigmund en meneer Pokorny. Het was de moeite waard om naar ze te luisteren. We bedanken ook meneer Kanhai voor dat interview. Maar we hebben nog een paar advertenties die we nog snel inschuiven. En daarna kan ik nog 20 minuten met u bezig zijn. Dus ik ben zo bij u terug in een moment. Housing International.
4: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.
5: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: MS Security. MS Security. Klantgericht. Betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging. Toegangscontrole. En parkeerbeveiliging. MS Security. Aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800. Of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
2: Snoop Productions presents.
3: Another one.
2: What? Challenge is de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat. Theater Thalia.
4: 22, 23 en 24 mei.
2: Hou je vrij. Kleintjes? Nee. Neem alleen maar biggies mas mee. 18 plus is ook ritori. Kom, lachen. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken. Karta, Unesuku her en der. Gewoon op de website van Sneeuw.sr. Vanaf IT-barkie SRD, Juda 1C. Voorprogramma, ik bedoel voorspel van Gaffi, van Sambal Trassi. Je moet komen voordat je gaat. Kom niet laat, die stoelen in Thalia gaan trillen en beven. Deuren open vanaf 7. Nanga ting, snoe neem ik grap. Show start 8 uur strak. No draai draai, presi no lai.
4: 22, 23 en 24 mei.
2: Eerlijk, die show wordt heerlijk. Doe flexie, contranga en sexy.
5: Mitak jou wel.
6: Beste jongeren, voel Suriname. Wie af van oproep? Maar die zie oproep serieus. Dus Migo Talk Nederlands. Ik zou graag willen dat iedereen zich gaat testen op HIV. Of misschien zeggen jullie HIV. Ga je testen op HIV. Niet voor mij, voor Yusrefi. En voor elkaar, voor Makandra, voor je partner. Stel jezelf even de vraag, wanneer heb jij voor het laatst getest op HIV? Het is iets superbelangrijks. Ik ben boem serieus. Ken je status, ga je testen. Er zijn verschillende testlocaties waar je terecht kan. Ga niet zeggen dat je het niet wist. Neem het serieus, alsjeblieft. Denk aan jezelf, doe het niet voor mij.
7: Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30. Smiddags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
8: Still going strong. Ratan. Zo, de mannen moeten om 4:30 is de afspraak. De technische mannen zijn al op locatie. Dus eigenlijk mag ik de zaak niet ophouden. Want ik heb echt... Het is nu al 4:13. Dus laat me kijken hoe ver ik kom met het lezen. Maar stuur u geen berichten meer, want anders... Ik zie dat de mensen met elkaar vechten. Iemand die klaagt over waarom heb je geen waterdeskundige, Mamigalo. Ik dacht dat ik gisteren nog zei. Ik had gisteren uitgebreid, meneer Salons. Dat moet ik vandaag ook weer aan een deskundige hebben. We hadden in het nieuws de persconferentie. Dus kijkt u als u... niet aan uw zin komt, kunnen we u niet helpen, hoor. De zaak is goed verdeeld. Dus als het u niet bevalt, kunt u gewoon lekker doorfietsen. Maar laten we even kijken hoe ver we komen.

Er zijn natuurlijk vragen voor de heren geweest, maar... Waarom ik wel trouwens aan je man? I a tigri me, Mr. Sigmund. Want toen ik bij me weer in een show, me accept je man. Boys, dat is de you chokro, you serviso. De hele crew was gekleed in een strop vlinderdas. Sorry, kritiekloos nemen we alles over. Vooral bij onze jonge parlementariërs vind ik dat ze zo meelewekkend. Assange's van Stree weer mooi pak. Past toch helemaal niet bij ons zijn. Denk onder andere aan ons klimaat, ach man. Wij ambtenaren, het deden in een film. In een kino, wij komen niet meer uit. Dagelijks is het een struggle. Goedemiddag, helemaal eens met de heer Pokorny. Ik erger me dood aan die politieke figuren met hun das en jas. Gewoon belachelijk om in ons warm klimaat zo gekleed te gaan. Er moet veel gebeuren om onze mensen bewust te maken. Het volk heeft een gekoloniseerd brein. Er moet zeker een vervolg komen. De christelijke leiders gaan ons dit niet vertellen. Interessant, ze zijn geweldig. Limburg, ik ben teleurgesteld in de case van melkcentrale. Alle dieven zijn vrij. Maar waarom heeft men Atompay dan weggehaald? Hij heeft niet gestolen, maar de anderen wel. En zij zijn vrij. Ik vind het belachelijk. Het is een lust om naar deze twee heren te luisteren. Ze zijn elke maandag bij Gessel, Harold, vreemde Tori. Oh, dit is niet voor de uitzending. Oké, heb ik dat gelezen. Van der Zand moet na vandaag geen interviews meer afstaan. Het belangrijkste is al gezegd en gedaan. Positief bedoeld. Biggie Jari is bij de belasting, bij belastingkantoor en daarnaast de percelen door naar Torarica. Praten en zeggen, ja toch, je komt, je bent daar om je werk te doen. Waar kan ik die meneer bereiken? Limbo, ik luister graag naar die ene heer over bepaalde zaken die vaak... Ik heb vaak deze dingen meegemaakt omtrent slechte energie en goede, omdat de aarde en het heelal bestaat uit energie die impact heeft op alles, mensen, planten, dieren op aarde en het heelal. Limbo, je vraagt naar verschillende plekken. Heel wat wegen waar er aanrijdingen hebben plaatsgevonden, onder andere. De ouderen onder ons zeggen, Shee Kirisma, denk aan het lied van Happy Boys. If once man knock you and smash you, na moord. Hadden de mensen van de Binnenlandse Oorlog en 8 december geen trauma. Jullie maken gewoon een drama van, sorry hoor, dit is mijn mening. Iedereen weet dat Van der Zand een grote mond heeft. Limbo, denk aan de spreuk van Harold aan het begin en aan het eind van zijn programma. Nou, aan zijn no moesko moeilijk oen. Maar het is 19 over. Je bent onze grote vriend. Oh ja, heb ik ook genoemd. Mensen, we gaan eruit. Dat was BT. Was ook weer iets interessant, neem ik aan. Ook voor u. Op deze bacana. Met meneer Kanhai en ook nog met Naomi Hoefer. Ik hoop dat het echt wel goed komt met haar mama.
En dat ze meer duidelijkheid krijgt over wat er met haar mams aan de hand is. Dus dank aan Naomi dat ze dat met ons heeft willen delen. Meneer Kanhai ook over de case van Melkcentrale. En de twee heren die hier zijn geweest. Meneer Sigmund en meneer Pogkorny. Alle kijkers en alle luisteraars, bedankt voor het meedoen. De advertenties, dankjewel. En voor de rest doe een andere bakanatori weer. Tamara Bakana. Ik hoop dat ik nog goed zit in mijn vel, hoor. Anders weet u wat erop staat. Dan gaat de vervanger inkomen. Ja, laten we hopen. Met ons uiterste best. Jamal zie je dus straks om 16:30. Dus blijf nog even hangen. De tweede live voor vandaag komt eraan om 16:30 vanuit de Olifant. Je kan daar heel veel nieuws uithalen. Want hij heeft zoals altijd pittige vragen. En die pittige vragen zal hij dus voorhouden aan de heer Oelers, de nieuwe voorzitter. En later een introductie weer eens van een Surinaamse artiest die zich klaarmaakt om de top te veroveren. Hij is er bij Robert om 19:30. Dan zit Proemarman met Robert in de uitzending. Bedankt voor het kijken naar deze BT. En dan schrijven we de tune in. En na de tune de advertenties. En daarna gaan we dus door met de uitzending. Thanks for being here with me. Till tomorrow. Goedemiddag.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze no maar zijn €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timolanga in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello. Dat is meer die broka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalet met de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei boos en die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
0: Mama!
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
3: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.
4: Moederdag sale. Ja, je hoort het goed. Moederdag sale bij Community Service van 8 tot 13 mei 2026. Profiteer van kortingen van 15% tot 25% op merken zoals Tactic, Worksite, Ikongo, Gigo Aircoast en de CS Battery. Kom langs bij Community Service NV, Bonnystraat 100.
5: New Productions presents
6: another one.
5: Shelle Lister, nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
6: 22, 23 en 24 mei.
5: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van sneeuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
6: 22, 23 en 24 mei.
5: Theater Thalia, kaarten op de website van sneeuw.sr.
1: Middag jou wel.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
8: Zranazani, Naskip, Navio.
9: The number one tune this week.
10: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, on Peterborough.
11: Number one.
12: Number one.

De klok geeft aan, 14 minuten over half heen getild. Dat brengt ons bij bijna op 7:15. Het is dinsdagavond 12 mei 2026. We mogen weer, we kunnen weer. Het is weer tijd voor het gezelligste blok hier op deze mooie zender. 91.7 Lim FM. En mijn naam is Robert en we gaan samen knallen tot aan de klok van 9 uur vanavond. Leuke uitzending, weer een speciale uitzending wordt het vandaag. Ik heb vandaag weer een gast in de studio. Niet nu al, rond de klok van 7:30 heb ik een gast in de studio. Daar gaan we ongeveer een half uurtje gezellig mee babbelen. Hij komt om een nieuwe pokoe te promoten van een artiest. Ik kan niet zeggen dat die artiest ook nieuw is. Maar die artiest is wel een hele poos van het toneel verdwenen. Misschien, ja, ik denk dat ik het op die manier wel goed uitdruk. Van het toneel verdwenen, echt een paar jaren tijd, zeg maar. En die is terug met een nieuwe pokoe. Ik laat je straks weten wie we vandaag op bezoek hebben. En over welke artiest het gaat en over welk nummer het gaat. Nou, eigenlijk kan ik niet te veel in de intro al gaan doen, want dan heeft het bijna geen zin meer. Maar even dat je het weet, rond de klok van 7:30 vanavond heb ik een studio gast. Voor de rest, hoe gaat het met Suriname? Hoe gaat het met mijn Condrimangs? Binnen de grenzen van Paramaribo, buiten de grenzen van Paramaribo, zelfs buiten de grenzen van Suriname. Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. In ieder geval voor de Condrimangs hier in ons eigen landje, zelf woonachtig. Het zal je niet, je kan het niet missen. Regen, regen, maar dan ook regen valt met bakken uit de lucht. En dat is nog niet eens erg, dat is prima. Daar kunnen we het wel mee, maar de straten die onderlopen. Man. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben niet heel happig om met de auto erheen te chasen. Zeker niet. Je kan veel meer stuk maken dan je lief is. Dat hoef ik je niet te vertellen. Je hoeft geen monteur te zijn om dat te weten. Dus toch echt wel hier en daar ondervind je er wel overlast van. Maar het is wat het is. Zeg ik dan, is het oké? Nee. Moet het aangepakt worden? Ja. Maar goed, zolang dat niet gebeurd is, zullen we het hiermee moeten doen. En zullen we zelf een beetje moeten passen en meten om het toch op de een of andere manier voor ons werkbaar te maken. Ik moet zeggen, wij zouden ons niet zijn. Ik slaat nergens op, maar goed. Als we niet ook uit deze vervelende situatie van wateroverlast, als we er ook niet een dolletje van maken. Ik heb genoeg content op Facebook, op social media platformen voorbij zien komen. Ik heb bootjes in het water gezien. Ik heb echt, no joke, iemand gezien die een kleine motor zelfs aan een bootje heeft gekoppeld en maar daardoor zijn weg wegbaant. Ja, ze zijn het nog straten door de rivieren van Paramaribo. Dus we maken er wat van, weet je. Het is, je kan lopen klagen, lopen zeiken dat het allemaal vervelend is. Dat is het ook al helemaal, begrijp me niet verkeerd. Ik maak het niet minder dan het is. Want als je ook echt water tot in je huis hebt zitten, waarbij je apparatuur schade kan oplopen, je bankstel, je koelkast, noem maar op. Laten we vooropstellen, dat is gewoon ronduit vervelend. Nog zacht uitgedrukt, het is heel vervelend. Maar we moeten het ermee doen. De regen kunnen we niet stoppen, kunnen we niet tegenhouden. Dus laten we hopen dat het ergste al geweest is. Alhoewel, ik toch denk dat we wat dagen kunnen verwachten waarbij het echt goed losgaat. Maar we moeten er het beste van maken. Het is wat het is en meer kun je niet doen. Klagen, blijven zeiken erom. Gaat er niet voor zorgen dat de regen stopt of dat de straten niet onderlopen. Dus let's make it work, let's make it happen. Maar goed, ondanks de vele regenval, vandaag valt het mee. Het is een prima dagje. Natuurlijk, het heeft wel een beetje geregend. Maar zo extreem als eergisteren is het niet. Dus, kochare waka.
Ik heb er zin in vanavond. Voldoende energie. Ik hoop jij ook. Let's go en take it away in 3, 2, 1 hier op Lim FM 91.7. Ja.

Yes, sir. Nou, als je energie mist en je hebt deze plaat gehoord, dan denk ik dat het nu wel helemaal goed zit bij je en dat de energie behoorlijk wat is opgewekt. We zijn lekker op tijd vandaag, lekker op schema. Ik zei het in de introductie al, ik heb vanavond weer een studiogast bij me. Die zit hier basically niet voor zichzelf. Hij zit er om een artiest die, als je het aan mij vraagt, terug is met een nieuw nummer om dat nummer te promoten. Uiteraard in samenwerking met die artiest die dat nummer heeft gelaunched. Ik heb het natuurlijk over niemand anders dan Promarman himself. Fabian Doorson, die is bij mij in de studio, of die is er al, hij is al aanwezig. Stipt half acht, gaan we dan echt van start. En dan hebben we een lekker, open, luchtig gesprek met deze master promotor. Ik zeg altijd, als je deze guy zijn naam hoort, gelinkt aan een artiest of aan een nummer, dan weet je eigenlijk al genoeg. Dan weet je al wat er gaat komen. Dan weet je al dat het nummer gaat bossen. En ik wil alles weten over deze artiest. Alles weten over dit nummer. En ik moet ook zo eerlijk zijn door te zeggen, ik heb dat nummer, ik kreeg hem vanmorgen doorgespeeld. En ik keek naar de titel. Ik denk, oké. En alleen op basis van de titel dacht ik, nou ja, oké. Is, ja, moet dit? Moet dit echt? Toen ben ik gaan luisteren. En toen kwam ik toch echt op een heel ander spoor uit. Nou ja, van waar die switch, hoe die switch, waarom die switch en wat betekent het eerst voor mij, wat is het nu? Nou ja, hopelijk krijg ik ook een beetje ruimte van Promarman om een zegje te doen over het nummer. Want ik heb al begrepen, Promarman is een mondvol. Dus we gaan een interessant gesprek hebben. We starten echt stipt om 19:30, want hij is al in de building. We gaan nog even razendsnel voorbereiden. En om 19:30 kan ik dan eindelijk de microfoon voor hem openschuiven. En ook meteen de technicus die de camera's aanklikt. Want we zijn niet alleen dan live te volgen via de Ether op 91.7. Nee, dat is niet genoeg. We gaan hem ook nog eens een keer per direct live droppen op Facebook. En daarna kun je hem 100.000 keren terug bekijken op YouTube. Dus dat is een beetje de setting. Promarman heb ik in de building. En die komt een song van een hele interessante artiest, als je het aan mij vraagt. Komt hij promoten. Dus blijf er lekker bij. Blijf lekker afgestemd. Om 19:30 gaan we van start. Dus mis geen minuut.

0: Ik heb het al in mijn introductie, heb ik het al gezegd. Ik heb vanavond een gast in de studio. Het is niet zomaar een gast. Het moment dat ik over deze man praat, het moment dat deze man erbij betrokken is, het moment dat je zijn naam hoort, dan weet je eigenlijk al eigenlijk drie dingen. 1, er komt aandacht. 2, er komt een bos als een bos. En 3, er is ergens een nieuwe pokoe gelaunched door een hele bijzondere artiest. Als die drie elementen er niet bij zijn, eigenlijk enough, Karaman is ning. Ik heb het over niemand anders dan Fabian Seymour, also known as Promarman. Promarman, hoe moet ik je noemen in dit gesprek? Promar.
1: Je mag me noemen hoe je wil. Goedenavond natuurlijk aan alle luisteraars en natuurlijk iedereen die kijkt. Ik ben blij om vanavond hier te zijn bij Lim FM. Thank you very much voor je introductie, broer.
0: Mooi man, ja. Tuurlijk. Ja. Ik kan er ook niks anders van maken. Het zijn de feiten waar ik het over heb. Het moment waar ik het over heb. Het moment dat Promarman eigenlijk ergens bij betrokken is. Dat wil zeggen dat...

0: moeten horen, daar maken we ons sterk voor.
1: Ja. Precies. En dit is de juiste plek om dat, onder andere de juiste plek om dat te doen.
0: Zeker weten.
1: Precies.
0: Zeker.
1: Hier bij Lim FM. Ik ga de mensen niet te lang in de spanning laten. De artiest waar het vanavond over gaat, zoals ik het zelf omschrijf, die maakt een mega comeback.
0: Ja.
1: 7 jaar eigenlijk van het toneel verdwenen. En ineens is hij er weer. Ik heb het over niemand anders dan Rodman Mané.
0: Alsjeblieft.
1: Ik heb het eerlijk gezegd in ons voorgesprekje vandaag. Is het voor het eerst dat ik heb gehoord over deze bijzondere artiest, Rodman Mané. Voor de mensen die, net zoals ik, er vandaag pas over horen. Mm-hmm. Wil je even kort inleiden? Wie is Rodman Mané? Waar zouden we hem van moeten kennen? Ja. Wat heeft hij al gedaan?
0: Laat me dit ervan zeggen. Net wat je gezegd hebt, je maakt vandaag dus kennis met Rodman Mané. Wat ik mag aangeven, en zo zijn er vele mensen. En daarom geloof ik dus in promotie, hoe belangrijk het is. Vaak genoeg, je hebt mensen die niet naar de radio luisteren, maar die wel de kranten lezen. Je hebt mensen die niet de kranten lezen, die wel naar de radio luisteren. Mm-hmm. Je hebt mensen die geen van beide doen, maar wel naar de televisie kijken. Precies. En daarom is dus promotie dus heel belangrijk. En je kan er niet vanuit gaan dat mensen iedereen je moet kennen. Nee. Om aan te geven, Rodman Mané, die man is niet gisteren begonnen. Die man is in 2005 heeft hij zijn intrede gedaan. Je Isabi toch, je begint covers te zingen, mee te zingen. Daar is het voor hem begonnen. En op een gegeven moment is die man verder gaan werken aan zichzelf. Om aan te geven, de man heeft 12 albums staan.
1: Op 12?
0: 12. Dus nou lijkt if Isaba poku chechere, chechere. Dat is ook zo'n poku pe amambe singa poku. Dat meestal amambe blond, amambe wiri, ook zo'n baard. Weet je, heel apart. En net wat je ook hebt gezegd in je inleiding. 7 jaar hebben we niks van die man gehoord. Dat klopt. De man was in Europa.
1: Oké.
0: Okay. Ja, Nederland, België, weet je, Frankrijk, allemaal loont op tjunsen. En op een gegeven moment, de man is weer terug in Sweetie Saranankondre. Ik moet zeggen dat die man op dit moment aan het luisteren is. De man zit in Brokopondo. Weet je, hij had hier willen zijn. Maar man tegen mij dat pro. Maar man, mijn brief in Sayedu. Dus misap tak mijn promotor drapen. En misap tak iemand zitting. En dat is de reden waarom ik dus vanavond hier ben bij Lim FM. Om dus de gloednieuwe single van Rodman Mané te introduceren hier bij Lim FM.
1: Yes, we gaan straks zeker inzoomen op de gloednieuwe single. Uiteraard, hoe kan het ook anders? We hebben hem ook hier.
0: Ja.
1: Dus we draaien hem natuurlijk ook toe. Mm-hmm. Ik heb hem al gehoord vanmiddag een paar keren.
0: Okay.
1: Die clip is er ook al. Die
0: zeker
1: heb ik ook al gezien.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we straks even verder op voorborduren.
0: Mm-hmm.
1: Hij luistert ook, zeg je zelf.
0: Hij
1: dus Rodman Mané vanaf deze plek ook toe. Tikkie, big up natuurlijk.
0: Zeker.
1: Ik heb geluisterd en alvast wat ik heb gehoord. Ik ben heel erg onder de indruk.
0: Dank je.
1: Maar laten we toch even inzoomen op de persoon Rodman Mané zelf.
0: Mm-hmm.
1: En dan begint het eigenlijk al bij de naam.
0: Ja.
1: In combinatie met wat je hebt gezegd. Itak, blond gekleurd haar, zeg maar.
0: Ja.
1: Dizzy Dati.
0: 100.
1: Is die naam, die artiestennaam, ook daarvan afgeleid? Of hoe moet ik het zien?
0: Nee, die artiestennaam is afgeleid van die buitenlander, Rodman. Dennis Rodman. Snap je? Dus
1: daarvan is het
0: afgeleid. En die sap toch in Suriname, heeft elke Saranamang nou wel een bijnaam.
1: Uh-huh.
0: Dus op een gegeven moment in Brokopondo, doordat Amang apart, want die man is sowieso apart. Aan mij schiet uit. En dat de man bigekara, man Rodman. En dan op een gegeven moment, aan man pota Mané erbij. Rodman Mané. Is dat niet toch?
1: Dus, wat betekent die Mané?
0: Die Mané zal wel een naam hebben.
1: Uh-huh.
0: Maar hou me, daar kan ik geen antwoord.
1: Nee,
0: dat
1: prima.
0: Weet ik dus niet. Maar dus heeft die Mané van gemaakt. Ja, toch?
1: Ja.
0: En, maar dus die Rodman is zeker afgeleid van Dennis Rodman, ja.
1: Precies.
0: Ja.
1: En Dennis Rodman kennen we als iemand die extravagant is. Eigenlijk extra in alles wat hij doet.
0: Zeker.
1: Van haarkleur tot kledingstijl. Tot eigenlijk elke vorm van creativiteit, het ja. spat ervan af.
0: Ja.
1: Is dat bij deze Rodman Mané ook het geval?
0: Zeker weten, zeker weten. Dus dat wat ik zeg toch. Deze man heeft heel veel muziek gemaakt. En wat ik mag aangeven, sowieso, zijn Saramakaanse

0: taal, die vergeet hij niet. Mm-hmm. Maar die man heeft ook in het Spaans gezongen. Die man heeft ook in Suriname gezongen. Die man heeft meerdere talen gebruikt. Ja? En dus toen die man me gebeld heeft, broeder, mm-hmm. kan ik je zeggen, want die man heeft aan mij gezegd, ik volg jou 12 jaar. Mm-hmm. Dus die man bel me. Ama tegen me tak pro mar man mi wan meki doa promotie. Mi tegen man tak sena poku mek mi arki. Want luko no apisten dati. Kando ubo me ube chinso moro yong udawe luko super hit video unang ade wan dati. Da siye di man dus op de televisie. En het feit is dat ik die man nu mag promoten. Dat is zekere eer voor mij. Dus die miera poku. Ja. Ik heb die man teruggebeld. Ik heb die man gezegd, broer, ik wil niet veel praten. We moeten gaan werken.
1: Meteen aan de slag.
0: En dat is de reden waarom ik ook vanavond hier ben. Ja. Om hem bij Lim FM te droppen.
1: Zeker, zeker. Ja. En net zoals hoe jij vereerd bent, zijn wij dat ook.
0: Ja.
1: Dat we de kans krijgen, de gelegenheid worden gesteld om mee te werken aan deze promotie.
0: Amen.
1: Het gaat om een Surinaamse artiest.
0: Amen.
1: En die moeten we hoog houden.
0: 100%.
1: Toch, en dan druk ik het nog zacht uit volgens
0: 100%.
1: Mij.
0: 100%. Daar.
1: Ik ben begonnen om te praten over een comeback van deze bijzondere artiest.
0: Mm-hmm.
1: 7 jaar van het toneel eigenlijk verdwenen is niet niks. Mm-hmm. En ik weet niet of jij deze vraag kan beantwoorden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vraag me wel af, hoe moeilijk of hoe makkelijk is het? Nou ja, je hebt genoeg verstand van de muziek en de entertainmentindustrie in Suriname en erbuiten.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vraag me af, hoe denk jij erover? Hoe denkt de artiest erover?
0: Mm-hmm.
1: 7 jaren stil geweest. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om na 7 jaren je weg weer te vinden in de Surinaamse muziekindustrie?
0: Er
1: is veel veranderd.
0: Een hele mooie vraag. En net wat ik zeg, de man is dus 7 jaar in het buitenland geweest.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat betekent niet, hij heeft misschien niks uitgebracht, maar dat betekent niet dat hij niets gedaan heeft. Dus hij heeft gewoon achter de schermen, is hij aan het werk geweest, in de studio geweest, zijn ding gedaan. Maar natuurlijk, dit is zijn eerste officiële single na 7 jaren dat hij zo breed als mogelijk promoot. Want Aman tegen me letterlijk leren. Aman tegen me dat pro. Ik ben gekomen om over te nemen. En als je tegen mij zegt dat je komt om over te nemen, dat wil zeggen, dan kan je het niet alleen laten op social media. Want dan gaan alleen die mensen het zien. Dus
1: precies,
0: ook de mensen die bij Lim FM zijn, die op dit moment aan het luisteren zijn, ook die mensen willen Rodman Money bereiken. En dat is de reden waarom we ook vanavond hier die pokoe introduceren. Dat betekent, ik zeg altijd aan mensen, social media is een onderdeel van de promotie. Het is niet de promotie. De promotie is de radio, de kranten, de televisie en social media gaat het ondersteunen. Dus als je al deze 4 dingen niet hebt, broer, je hebt geen goede pokoe, je hebt geen goede videoclip, dan hebben we een probleem. En net wat je hebt gezegd, de videoclip heb je gezien.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt daar gezien hoeveel views die video heeft. En Rodman Mané blijft hard werken, want ook met die influencers is die man bezig dat ze die pokoe ook gaan promoten. Ik moet zeggen, deze man heeft een hele grote campagne gestart. Want hij heeft gezegd, hij wil overnemen. En overnemen
1: ik
0: doe je niet met je mond.
1: Nee, alleen, zeker niet.
0: Je moet
1: werken,
0: niet. Papa.
1: De acties die gaan bepalen hoe dat werkt. Maar het begin is er.
0: Ja.
1: En ik denk dat de start zeker niet verkeerd is.
0: Nee.
1: Je zei net, en even kijken, want ik wil gaan praten over die pokoe. En dat wil ik heel snel gaan doen.
0: Ja.
1: Maar toch even om het goed te kunnen snappen, goed te kunnen volgen.
0: Mm-hmm.
1: Heeft Rodman Mané een speciale doelgroep?
0: Mm-hmm.
1: Of zegt hij van nee, ik pak het breed en ik moet iedereen kunnen bereiken?
0: Lukono, sowieso atongo sa mij bezig na sama katongo. Dus dat betekent, ze Saramakanse mensen of ze Maron mensen, die heeft hij al achter zich. Maar natuurlijk, hij wil iedereen bereiken in Suriname. Dus of jij nou Javaan bent, of jij nou Hindustan bent, of jij nou Boeru bent, of jij nou Blagamang bent, Karkong. Mm-hmm. Rodman Mané wil dat iedereen die nieuwe pokoe moet meezingen. Dus
1: precies,
0: dat wil zeggen, die man beperkt zichzelf niet om zijn publiek te bereiken.
1: Nee, ik denk ook niet dat, maar dat is hoe ik erover denk. Ik denk niet dat per se de taal, ook wel, maar minder. Want ik ga je eerlijk zeggen, ik ben fan van sommige pokoes. Maar je moet me niet vragen, waarom? Wat houdt het in? Weet je, of ik kan je vertellen wat het inhoudt. Mm-hmm. Maar als je me gaat vragen naar de vertaling, woord voor woord, no. Ilasmi, totaal. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet achter een pokoe sta.
0: Nee.
1: Toch? Dus nee. Ik denk echt dat de inhoud van je nummer, dat is een grote factor. Hoe ver reikt het? Toch? Amen. Als je ergens amen. Over zingt.
0: Ja.
1: En heel veel mensen kunnen connecten met datgene waar je over zingt.
0: Ja.
1: Dan heb je volgens mij al een heel breed publiek te pakken.
0: En dat heeft die man dus heel goed gedaan. Mag ik aangeven van hoe die pokoe heet?
1: Zeker, man. Dit
0: of
1: is
0: wil
1: de brug.
0: Jij
1: het
0: doen?
1: Nee. Dit is dan de brug naar die pokoe.
0: Okay.
1: Want ik weet het bereikt.
0: Okay.
1: Dus aan jou om okay. de titel. En misschien ook even in een nutshell.
0: De vertaling.
1: Wat is het inhoudelijk?
0: Dat gaan we
1: want
0: zeker
1: waarom
0: doen.
1: Waarom zeg ik dat het zoveel mensen rijk?
0: Dat gaan bereik. We zeker doen.
1: Ja.
0: Die pokoe heet dus Money More Here. Money More Here. En Money More Here, vrij vertaald, dat betekent meer geld.
1: Aha.
0: Rodman Mané wil meer geld hebben. Want hij zegt wat hij nu vindt of wat hij naar binnen haalt. Het is niet genoeg, want hij moet nog meer doen. En luister, in een positieve zin.
1: Ja.
0: Rodman Mané ne senif go furu. Want if he go furu, une snap bakasandati. Dus dat want ik hier desmasse euroko tranga. Dat want ik if na eisje je seri, if na krosje je stik, if na busje rei, name it. Alles wat je doet om geld te verdienen, dat is wat Rodman Mané bedoelt met Money More Here. Dus de man wil meer geld hebben, want hij geeft het aan. Fossi ubetak abra een golu, nou wetak abra 1000. En dat betekent dus de tijd is veranderd.
1: Ja.
0: Dus ook voor mij, ik heb geld nodig. Want zonder geld kunnen de rekeningen niet betaald worden. En precies. Als je geld wil verdienen, dan betekent het dat je hard moet werken. En daarover gaat Money More Here.
1: Exact. Ja. Nou, ik had het niet beter kunnen zeggen, maar jij bent de promotor, dus dit is wat ze noemen de spijker op zijn kop. Ik zei het ook al in het voorgesprek, eerlijk, ik zag die titel eerst voorbij komen. En ik denk, okay, ik moet een gesprek gaan hebben vandaag en dit is die pokoe.
0: Ja.
1: Alleen op basis van de titel, eerlijk, Asan Fugami Pchinso van binnen. Ja. Dat ik dacht van, sang, komt er weer iemand zingen over flesje met geld en je weet toch, en dat koppel ik gelijk eraan. Ja. Dure auto's of ik ga strippers zien. Mijn karas aan gewoon vast aan dit.
0: Amen.
1: Weet je, ik ga en dat geeft mij dan toch een beetje een beeld van, het is leuk en aardig, maar het is niet de realiteit. En ik zeg niet dat zo'n pokoe niet mooi kan zijn,
0: nee.
1: Maar het is niet de realiteit.
0: I feel you, my brother.
1: Terwijl als je gaat inzoomen en ik ben gaan luisteren, en het begint al in de eerste line van dat nummer, dat ik denk van nee, dit gaat diep.
0: Ja.
1: En eigenlijk is het, plat gezegd, een maatschappelijk thema.
0: Zeker weten.
1: Dat er wordt aangesneden.
0: Ik ben blij dat je gewoon eerlijk bent om aan te geven van die Ilesa Ning. Je denkt die si dat die.
1: En dat na flessen champagne en pop.
0: En dat na mooi fatori toch.
1: Ja.
0: Mileka promotor. Volgens mij kan een poko ook toe naar radio. Dat want ik mijn arken voor zie.
1: Ja.
0: En toen ik heb geluisterd, broer. Ik heb je gezegd, ik heb meteen mijn telefoon gepakt.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb die man gebeld. Ik heb die man gezegd, dit gaan we doen. Want naar realiteit toch. En weet je, we moeten het niet onder stoelen of banken schuilen. Het is echt wat er gebeurt. En Rodman Mané, aman fena poku, zuiver. Maar nogmaals, uno, we mogen zoveel erover zeggen. Maar het zijn de mensen die gaan bepalen wat er zal gebeuren met die poku.
1: Exact.
0: Wij zien al resultaat op dit moment. En ik ben blij dat we het ook hier vanavond mogen droppen bij Lim FM. Weet je wat ik zeg? Ik wil het voor de luisteraars laten, laat zij bepalen. Die pokoe heet Money More Here. Vrij vertaald, meer geld. We hebben meer geld nodig, maar in een positive way. No go do negatief, sanisa no defa nodu. En ik denk, als we dit hebben gezegd, dan denk ik dat de technicus misschien moet schuiven. Hoor.
1: Ik denk het ook. We gaan de mensen niet langer in de spanning houden. De titel is bekend en uitgelegd. De inhoud is ook aan je verteld. Ga genieten van die pokoe.
0: Amen.
1: Zeker.
2: MP Records.
3: Kemasa gangadu. Die woko die manda fukuru akina wakabadu eti. Utawakti mo blessifi eti furonta. Oké?
4: Okay? Oké.

0: God is the greatest.
1: En ook nog eens een keer op die manier afsluiten. God is the greatest. Je hebt niets te veel gezegd.
2: Dank
1: je wel. Je hebt niets te veel gezegd. Het is echt een, wat ik al zei, een maatschappelijk thema wordt hier aangesneden. En als je luistert naar het begin van het nummer, wordt er eigenlijk gewoon min of meer gesproken over devaluatie.
2: Zeker.
1: Je hebt meer nodig tegenwoordig. En
2: amen.
1: Wat moet je dan doen? In naktra.
2: En volgens een van de man door aan taktu amonebba.
1: Precies, toch? En dat is wat ik bedoel. Met heel veel mensen zullen die connectie makkelijk voelen. Het gaat om druk. Mm-hmm. Het gaat om hossel. Waar mensen mee bezig zijn.
2: Ja.
1: Alles wordt duurder. Basically overleven is waar we over praten. En als dit dan wordt ondersteund met zo'n pokoe.
2: Ja.
1: Normaal. Kan ik alleen maar achterstaan.
2: Ik ben blij om dat te horen.
1: Zeker, maar ja. Ik ben wel even benieuwd, Promar, hoe jij er zelf naar kijkt. Want dit is wat ik noem, het is meer dan muziek, het is meer dan entertainment.
2: Mm-hmm.
1: Denk je dat tegenwoordig, 2026, je gaat al heel lang mee, dat muziek toch echt een bijdrage moet gaan leveren aan de maatschappelijke uitdagingen die we hebben. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Oh, zeker weten, broer. Ik zeg je eerlijk, als we geen muziek hadden, ja, me denk dat me body there. Weet je, muziek gaat je motiveren toch om door te gaan in het leven. En dat is wat mij elke dag blijft motiveren om te doen van wat ik doe. Soms is het heel moeilijk, soms gaat het niet. Maar dat betekent niet dat je niet moet blijven gaan. Want en de man tak bit en werk. De man tak begi wang, want ik kan begi erde, maar dan gaat er niks gebeuren.
1: Zeker
2: dat tak bit en werk. Dus in a tori voerot mijn money, met money more here, is het dus, weet je, we hebben allemaal meer geld nodig. We weten hoe moeilijk het is. Weet je, maar ik blijf zeggen, doe hem positief. Omdat het negatieve je nergens naartoe gaat brengen.
1: Nee.
2: Want dat is wat ik ook elke dag doe. Soms ja, bief draai wang feefie barkie om mijn lesie. Van ga ik het doen of ga ik het niet doen. Maar uiteindelijk, weet je, blijft het me motiveren om te doen van wat ik aan het doen ben. Dus ik wil iedereen daarmee bemoedigen of motiveren van, doe wat je doet. Als dat je geld oplevert, dat je je gezin kan verzorgen. Of dat je je dingen die je nodig hebt in het leven kan doen. Je vaste lasten kan betalen.
1: Yes.
2: Doe het alsjeblieft.
1: Ja,
2: ja.
1: Nee, zeker man. Wat zijn wat brengt de toekomst voor deze Rodman Mané?
2: Wat de toekomst brengt, we gaan even kijken van hoe het gaat met Money Mohia. Mm-hmm. Want de man had me al aangegeven van pro. Over twee maandjes is er weer een ander nummer. Maar ik dacht, no. Ho.
1: Rustig aan.
2: Misschien dat idee in een race. Maar dat gaan we niet doen. Wij gaan nu kijken. Wij hebben dus een brede promotie gedaan. Dat betekent de radio, de kranten, de televisie. Weet je, social media zijn we ook bezig. Lim FM is de laatste zender waar wij dus Money Mohia in Sweetie Serenang konden introduceren. Wij gaan kijken van wat er zal gebeuren met de single. We gaan naar de statistieken kijken.
1: Ja.
2: Ja toch, van wat er gebeurt. Komt het in een hitlijst of niet? Weet je, alles gaan we bijhouden. En als we zien van wat het resultaat is. Want ik weet dat Rodman Mané, de man is ready om meer te droppen. Maar ik heb die man even gezegd van, broer, even rem.
1: Ja.
2: Ja, laten we even met deze werken. En laten we kijken van wat er zal gebeuren. Dus voor de mensen die op dit moment luisteren, die zeggen van, ik ken Rodman Mané niet. Dat kan. Check de man aan alle social media platformen. Neem het, Facebook, TikTok, YouTube, de videoclip die staat ook al online.
1: Ja.
2: Is het gewoon Rodman Mané, Money Mohia, kan je de man gaan checken. Maar je kan hem gaan streamen op Spotify en al die social media platformen. Want zo help je die artiest ook dat hij iets kan verdienen. Want die man heeft ervoor gezorgd dat hij alles wat hij moet regelen, heeft hij dus geregeld. En het enige wat Suriname kan doen of wat de mensen van Lim FM kunnen doen. Je weet wat we zeggen. Wil je deze pokoe alla Gado de horen bij Lim FM? Dat want dat je teka concrete en dat concrete naar telefoon. Dan ga je bellen Suriname.
1: Ja.
2: En dan ga je het aanvragen. Want dat is wat die man, hij verdient het om gehoord. gezien te worden en dat mensen over hem lezen. Dus ook hier bij Lim FM. Dat is het enige wat ik nog wil zeggen voor de avond, mi brada. Tenzij jij nog een vraag voor mij hebt.
1: Nou, ik heb geen vraag. Ik heb wel een opmerking. En die opmerking sluit eigenlijk volledig aan bij wat je al zegt. De luisteraar, die moet ervoor gaan zorgen.
2: Amen.
1: Tuurlijk, samen met de mediahuizen die er zijn.
2: Amen.
1: Dat die pokoe de boost krijgt die ook verdient, zeg maar.
2: Ja.
1: Als ik kijk, as we speak, kijk naar YouTube. En je hoeft geen rocket science geleerde te zijn. Maar pokoe is het door een miljoen binnen de kortste keren. Want de teller staat nu... Weet je op hoeveel de teller staat?
2: Nee. Ik ben er niet mee bezig, toch?
1: Teller staat nu al op 590.000 keer bekeken.
2: Dat zijn we uitgesproken.
1: 590.000. Dus een miljoen aantikken is...
2: Mag ik je naam even, broeder?
1: Mijn naam is Robert Pinas.
2: Robert Pinas. Ik wil voor de rest niks meer zeggen. Je hebt gezegd wat je wilt zeggen, broer. En net wat ik al heb gezegd, weet je, ik kijk niet constant naar die videoclip. Maar als dat de teller zegt, Rodman Mane heeft gezegd, ik ga letterlijk zeggen wat die man heeft gezegd. Die man heeft gezegd, ik ben gekomen met Money Mohia om over te nemen. Dus als het daar zo goed gaat op YouTube, weet je, laten we hopen dat er ook bij dat hij bij Lim FM in de lijst mag komen. En dat is dus vrijdag aanstaande. Hebben jullie weer je hitlijst?
1: Ja, klopt.
2: Wij bepalen dat niet. Laat de luisteraars dat bepalen. En voor de rest gaan we kijken van wat er gebeurt, broeder.
1: Ik weet 100.000% dat het goed komt met deze tune.
2: Amen.
1: En dat zeg ik niet alleen omdat ik alleen... Dat apapoku kies me. Maar als de inhoud zo steengoed is... Je snijdt een maatschappelijk karakter aan. Ik herhaal het nog eens een keer. Waar iedereen zich verbonden mee kan voelen.
2: Amen.
1: Ook nog eens een keer, weet je, een krachtige boodschap daarin. Dat denk ik dat...
2: En hij heeft drie talen gebruikt.
1: Ook nog eens een keer.
2: Saramakans, Spaans en natuurlijk Aegi Saranantongo van onszelf.
1: Is klaar. Over en uit.
2: Ja.
1: Nee, één ding is voor mij helemaal duidelijk. Soms verdwijnt een artiest even van het toneel.
2: Ja.
1: 7 jaar weg geweest is niet niks.
2: Nee.
1: Maar ik denk dat iets dat je als artiest niet kwijtraakt, en dat is gebleken, zijn creativiteit raakt hij niet kwijt. De boodschap die hij nu na 7 jaar meeneemt naar Suriname, in Suriname, is een spijker op zijn kop. We blijven Rodman Mané volgen uiteraard.
2: Dank je wel.
1: Hier bij Lim FM.

Nou, interessant gesprek met Fabian Seymour. Even de microfoon weer goed regelen. Sorry voor het gekraak en gedoe. Ja, ik zit er weer goed voor. Interessant gesprek met Fabian Seymour, a.k.a. Promarman. En hij heeft een artiest. Ik zeg het altijd, het moment dat deze gast in het spel voorkomt, dan gaat het sowieso over een bijzondere artiest met een bijzonder nummer. En ik ga hem, je hebt hem al twee keren hier gehoord in een korte tijd voor de avond. Ik ga er weer mee afsluiten, dus je gaat hem nog een derde keer horen. Straks iets voor 9 uur, dus dan weet je dat alvast. En het is eigenlijk een beetje wachten op het moment totdat hij zijn intrede doet in de top 10. 590.000 keer al bekeken op YouTube. Dat doe je niet zomaar, dat is niet niks. En ik zeg er ook nog eens een keer bij. Topartiest die al heel lang meegaat. Je hebt niet zomaar al 12 albums op je naam staan. Maar ook nog eens een keer dat je een pokoe dropt die een maatschappelijk thema heeft. En niet gaat over flessen champagne poppen in de club of weet ik veel. Geld over de balk smijten aan dure auto's. Nee. Als je dat dacht, dan ben je net als ik erin getrapt. Maar nu weet ik beter en nu weet ik dat het lied veel breder en inhoudelijk nog 10 keer dieper gaat dan wat ik dacht. En dat heb jij nu ook gehoord. Dus we blijven hem zeker volgen. Kijken wat het nummer doet. Niet alleen hier bij Lim FM. Wat het nummer in Suriname gaat doen. Ik ben razend benieuwd. Het is 8:15. Ik heb nog 45 minuten op de klok zitten. Dus laten we lekker gaan knallen. Ook deze pokoe dat ik denk, ja, Surinaamse artiest of artiest met Surinaamse roots. Ik zeg gewoon een Surinaamse artiest die echt Suriname op de kaart zet. Er zijn er meerdere. En laten we ons eigen product nou toch eens een keer gewoon echt gaan koesteren zoals dat hoort.

Maar ik zit gewoon niet op te letten. Die pokoe is al voorbij. En ik heb het niet door. Tja, kan gebeuren.

Oké, okay, sorry. Ik moet nu echt een beetje gaan opletten, want het kan me niet twee keer zo'n korte tijd gebeuren. Nee. Dat gaat niet. Even inzoomen op onze top 10. Hè? We hebben net ook even gebabbeld met Pro Marmanen. Die heeft het ook over de top 10 gehad. Heel erg benieuwd wat het nummer gaat doen van Rodman Mané. Maar ik kijk even naar een ander nummer. Waar ik natuurlijk ook fan van ben. Ik heb het over die ene van Yogi D. En die staat inmiddels op plekje nummer 3. Ik ben echt heel erg benieuwd. Gaat hij het flikken om de nummer 1 spot aan te tikken? Er is maar één manier om erachter te komen. Is dat je vrijdag afgestemd bent. Hoe laat? Om 8 uur, hè? Vrijdag om 8 uur. De latest editie van de Phenomenal Top 10. Dus ik ben echt razend benieuwd. Als nooit tevoren eigenlijk. Genoeg geluld over die pokoe. Sorry, ik bedoel te zeggen genoeg gesproken over die pokoe. Ik schiet hem in. En dan kan ik ook niet de fout in gaan dat ik per ongeluk een scheldwoord gebruik.

0: Mees, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Myra, Sonia, Nati Demo, blessings. Make them make a fire.
1: Kaboom! Het is 6 minuten over 8:30. We gaan natuurlijk lekker doorknallen tot aan de klok van 9:00. Dan is het tijd voor mij om afscheid te nemen voor het moment. En donderdag overmorgen zitten we er natuurlijk weer. Weer op deze plek in de studio om er wederom een feestje van te maken. Een leerrijk feestje, een knallend feestje, een gezellig feestje. Het is de rest van de avond is het droog gebleven. Dus dat ziet er tot zover goed uit. Zal ik even kijken wat de weersverwachtingen zeggen, wat die doen. Jeetje man, ik heb het een beetje het gevoel alsof ik in Nederland zit. Weersverwachtingen is iets waar ik in Suriname bijna nooit de focus op leg. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Hoe ziet dat eruit? Nou, het wordt een volgens de weersverwachtingen op mijn telefoon. Want dat is de enige bron die ik gebruik. Blijft het droog. En naar verwachting regen rond 5:00 s'morgens. 30% kans op regen. 6:00 35%. En dat bouwt zich een beetje op. Naar 10:00 s'morgens 50%. Dus eigenlijk lang verhaal kort. De weersverwachtingen. Misschien moeten we dat gaan introduceren hier bij Lim FM. Dat we elke dag hier weersverwachtingen met de luisteraar gaan delen. Met de luisteraars. S erachter, sorry. 5:00 in de ochtend begint het met regenen. En het stopt weer om 5:00 in de middag met regenen. Het ziet er naar uit dat we in de nacht droog blijven. Dat klinkt raar, maar goed. We blijven in de nacht droog. En rond de klok van 5:00 in de ochtend wordt het wat nattiger. Dat houdt aan tot 5:00 in de middag. Robert, hou alsjeblieft op met die droge grappen. Want die droge grappen die worden toch niet nat. Ik hou heel snel mijn mond dicht, maar ik zoek een pokoe om... ik had een pokoe in mijn hoofd. Waar is het? Deze. Sorry, ik ga even een stuk om mijn eigen droge, maar toch echt wel een beetje vochtige grap. Let's go. Take it away. En nu moet je echt ophouden. Hè? Wacht even hoor. Hij doet niet wat hij moet doen. Waarom gaat hij niet over? Wat doe ik verkeerd? Ik doe vast een heleboel dingen verkeerd. Maar maakt niet uit, hè? Dit krijg je in een live uitzending. De techniek is niet altijd je beste kameraad. Maar dat hoeft ook niet. Was het nou... deze tune. Of niet. Nee. Maar goed. In ieder geval. Het blijft dus lekker droog vandaag. Hoe erg is het gesteld bij jou in de buurt? Hoe erg is het gesteld bij jou in de wijk? Ik heb echt beelden gezien waarbij mensen, no joke, echt gewoon het water in hun huis echt net tot onder de knie had. En ik overdrijf niet. Heb ik echt gezien. Volgens mij was het iemand in de buurt van... was het Kwarasan, denk ik. Die echt, no joke, I kid you not... tot onder de knie, binnen, onder water zat. Nou, dan is het wel echt heftig, hoor.

Oké, dus ik zat net weer even in een struggle, maar ik zie dat volgens mij was de technicus ergens op de achtergrond bezig, ergens mee. Maar goed, het gaat nu wel weer prima en ik zal... Ik neem even een slok, want anders is ook dat droog, mijn keel dus. En dat willen we niet hebben. Ik kan gewoon niet stoppen ineens met flauwe grappen maken. Dit kan niet. Goed, het is 9:10. Ik heb gelukkig nog maar 10 minuten op de klok zitten. Anders gaat het volgens mij helemaal mis op dit moment. Willen we niet. Of wel.

0: 9:04. Dus ik heb maar 3,5 minuten om mijn outro te doen. Nee, het is tijd om te groeten. Het is tijd om te vertrekken. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik vond het een superleuke uitzending. We hebben dan vandaag geen topic meegenomen, maar wel een leuk live gesprek gehad met niemand minder dan Promarman, Fabian Seymour, the man himself. Die, als ik zeg een bekende naam in de Surinaamse entertainment-industrie, is dat een behoorlijk understatement. Dus die heeft een, ook in het voorgesprek dat ik met hem heb gehad, steengoede bedoelingen met alles wat te maken heeft met de Surinaamse muziekindustrie, entertainment-industrie. En ik denk dat de boodschap duidelijk is. Ga toch echt het Surinaams product meer gaan waarderen. Net zoals, weet je, we in de rij staan voor de buitenlandse artiesten, denk ik, we hebben hier toch ook echt wel wat artiesten zitten van een behoorlijk kaliber. En als iemand daar verstand van heeft, dan is het Promarman himself natuurlijk wel. Dus, ik heb het al eerder gezegd, ik ga afsluiten met die pokoe van Rodman Mané. Moni Mohia ga ik lekker mee afsluiten. Ik wens je niets minder dan een hele mooie voortzetting van je avond. Wat je vanavond ook nog gaat doen, doe dat goed. Doe dat veilig. Ik zei het al, het blijft vanavond droog. Nee, hou op met die grap. Het is echt genoeg nu. Goed, het blijft vanavond droog. Rond de klok van 5:00 verwachten we regen. En vanaf dat punt moeten we het gewoon lekker gaan zien. Hopelijk geen last van wegen die onder water lopen of nog erger nog water in je huis. Ik hoop meer dan van harte dat dat niet gebeurt. Want ja, dat is gewoon verschrikkelijk en dat wens je niemand anders toe. De gasten die nog onderdeel zijn van het verkeer, wees extra alert. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de weggebruikers om je heen. Morgen is weer een nieuwe ronde, een nieuwe kans, een nieuwe werkdag. Heb een hele goede nachtrust en maak morgen wederom het beste ervan. Mijn naam is Robert. Wij gaan elkaar donderdag weer spreken over de ether. Ik sluit af met een boodschap waar ik altijd mee afsluit. Hou van elkaar, maar toch echt wel op de eerste plaats. Hou van jezelf. Alleen maar liefde en tot donderdag. Ciao.
1: NMP Records.
2: Que massa gangado. Diwo ko di mandal fu poro aki na wakabado eti. Utawati mo blessi fi eti furonta. Okay?
3: Okay.